0: Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
2: Vidanova Group.
1: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
6: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Bar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Pluree Energy is dé betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Yourbuysite.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als BUY. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De fractie van Man-Pin wil dat alle stranden op Curaçao toegankelijk blijven voor iedereen. Volgens de partij worden stranden steeds vaker afgesloten door privéterreinen en commerciële activiteiten, zoals de verhuur van lichtbedden. Man-Pin wil stranden indelen in 5 categorieën: privéterreinen opkopen voor toegangspaden en een wettelijk recht op doorgang naar zee invoeren. Morgen, dinsdag 15 september, is op de University of Curaçao een bijeenkomst over klimaat en duurzaamheid. Bedrijven, jongeren en maatschappelijke organisaties bespreken daar klimaatrisico's. 3 nieuwe partners sluiten zich aan bij Club 17. Grant Thornton, Positive Solutions en Stichting Monumentenfonds. Ook krijgen lokale klimaattrainers een certificaat. Zij delen hun kennis op scholen en binnen bedrijven op Curaçao. Dan internationaal nieuws. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven na waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De fractie van Man-Pin wil dat alle stranden op Curaçao toegankelijk blijven voor iedereen. Volgens de partij worden stranden steeds vaker afgesloten door privéterreinen en commerciële activiteiten, zoals de verhuur van lichtbedden. Man-Pin wil stranden indelen in 5 categorieën: privéterreinen opkopen voor toegangspaden en een wettelijk recht op doorgang naar zee invoeren. Morgen, dinsdag 15 september, is op de University of Curaçao een bijeenkomst over klimaat en duurzaamheid. Bedrijven, jongeren en maatschappelijke organisaties bespreken daar klimaatrisico's. 3 nieuwe partners sluiten zich aan bij Club 17. Grant Thornton, Positive Solutions en Stichting Monumentenfonds. Ook krijgen lokale klimaattrainers een certificaat. Zij delen hun kennis op scholen en binnen bedrijven op Curaçao. Dan internationaal nieuws. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven na waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De fractie van Man-Pin wil dat alle stranden op Curaçao toegankelijk blijven voor iedereen. Volgens de partij worden stranden steeds vaker afgesloten door privéterreinen en commerciële activiteiten, zoals de verhuur van ligbedden. Man-Pin wil stranden indelen in 5 categorieën: privéterreinen opkopen voor toegangspaden en een wettelijk recht op doorgang naar zee invoeren. Morgen, dinsdag 15 september, is op de University of Curaçao een bijeenkomst over klimaat en duurzaamheid. Bedrijven, jongeren en maatschappelijke organisaties bespreken daar klimaatrisico's. 3 nieuwe partners sluiten zich aan bij Club 17. Grant Thornton, Positive Solutions en Stichting Monumentenfonds. Ook krijgen lokale klimaattrainers een certificaat. Zij delen hun kennis op scholen en binnen bedrijven op Curaçao. Dan internationaal nieuws. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven na waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De fractie van Man-Pin wil dat alle stranden op Curaçao toegankelijk blijven voor iedereen. Volgens de partij worden stranden steeds vaker afgesloten door privéterreinen en commerciële activiteiten, zoals de verhuur van lichtbedden. Man-Pin wil stranden indelen in 5 categorieën: privéterreinen opkopen voor toegangspaden en een wettelijk recht op doorgang naar zee invoeren. Morgen, dinsdag 15 september, is op de University of Curaçao een bijeenkomst over klimaat en duurzaamheid. Bedrijven, jongeren en maatschappelijke organisaties bespreken daar klimaatrisico's. 3 nieuwe partners sluiten zich aan bij Club 17. Grant Thornton, Positive Solutions en Stichting Monumentenfonds. Ook krijgen lokale klimaattrainers een certificaat. Zij delen hun kennis op scholen en binnen bedrijven op Curaçao. Dan internationaal nieuws. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven na waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De fractie van Man-Pin wil dat alle stranden op Curaçao toegankelijk blijven voor iedereen. Volgens de partij worden stranden steeds vaker afgesloten door privéterreinen en commerciële activiteiten, zoals de verhuur van lichtbedden. Man-Pin wil stranden indelen in 5 categorieën, privéterreinen opkopen voor toegangspaden en een wettelijk recht op doorgang naar zee invoeren. Morgen, dinsdag 15 september, is op de University of Curaçao een bijeenkomst over klimaat en duurzaamheid. Bedrijven, jongeren en maatschappelijke organisaties bespreken daar klimaatrisico's. 3 nieuwe partners sluiten zich aan bij Club 17. Grant Thornton, Positive Solutions en Stichting Monumentenfonds. Ook krijgen lokale klimaattrainers een certificaat. Zij delen hun kennis op scholen en binnen bedrijven op Curaçao. Dan internationaal nieuws. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven na waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De fractie van Man-Pin wil dat alle stranden op Curaçao toegankelijk blijven voor iedereen. Volgens de partij worden stranden steeds vaker afgesloten door privéterreinen en commerciële activiteiten, zoals de verhuur van lichtbedden. Man-Pin wil stranden indelen in 5 categorieën: privéterreinen opkopen voor toegangspaden en een wettelijk recht op doorgang naar zee invoeren. Morgen, dinsdag 15 september, is op de University of Curaçao een bijeenkomst over klimaat en duurzaamheid. Bedrijven, jongeren en maatschappelijke organisaties bespreken daar klimaatrisico's. 3 nieuwe partners sluiten zich aan bij Club 17. Grant Thornton, Positive Solutions en Stichting Monumentenfonds. Ook krijgen lokale klimaattrainers een certificaat. Zij delen hun kennis op scholen en binnen bedrijven op Curaçao. Dan internationaal nieuws. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido begin dit jaar. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht. In een geluidsfragment deed een verdachte zich voor als ICT'er en misleidde hij een medewerker. De hackers kregen gegevens van ruim 6 miljoen klanten in handen. De mobiele eenheid is belaagd bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam. Dat gebeurde na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. Het bureau werd met spullen bekogeld. De politie weet niet of de belagers aan de tocht deelnamen. Wall Street is maandag lager gesloten door verliezen bij Nvidia en andere chipbedrijven na waarschuwingen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Ook steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties kort boven 5%. Dat was voor het eerst sinds 2023. De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Esmee Grijmans met het nieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft gisteren advies uitgebracht over hogere ouderdomspensioenen en uitkeringen voor weduwen, weduwnaars en wezen op Curaçao. Het ouderdomspensioen stijgt met terugwerkende kracht van 862 naar 1000 gulden per maand. Vanaf in januari 2027 moeten ook de andere uitkeringen omhoog gaan. Het voorstel regelt ook toekomstige verhogingen op basis van inflatie en economische groei. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de miljoenennota en spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. Op de Bes-eilanden is er aandacht voor 30 miljoen euro voor bestaanszekerheid en betaalbare nutsvoorzieningen. Ook wordt duidelijkheid verwacht over de landspakketten voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Verder staat het slavernijverleden op de agenda. Dan nog internationaal nieuws. De Deense premier Mette Frederiksen veroordeelt het afschieten van lichtkogels door een Russisch fregat als een roekeloze actie. De lichtkogels kwamen maandagavond volgens de Deense krijgsmacht bijna in de buurt van een militaire helikopter. Die maakte foto's van het schip bij Getser in internationale wateren. De AEX-index is dinsdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie en stijgende olieprijzen. De chipbedrijven toonden enig herstel na de zware verliezen van maandag. Brentolie werd 1,7% duurder door onzekerheid over de aanvoer uit het Midden-Oosten. China heeft vanaf dinsdag nieuwe reisbeperkingen van kracht om de nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers kunnen na illegale activiteiten een uitreisverbod krijgen van 6 maanden tot 3 jaar. Buitenlanders kunnen bij onjuiste visumverklaringen 1 tot 5 jaar worden geweerd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Hey Vincent! Van VincentStens.com.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: going? Is Beef Eater your power drink or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Met een beetje vrijheid en vrede aan het begin van je nieuwe dag.
5: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.

0: je dat wel eens, ja? Dat je denkt dat er iemand in je nek kribbelt.
1: Dat er zo'n heel koud zuchtje door je, langs je nekharen gaat en zo. Ja, dat schijnt allemaal te kunnen en wel iets te betekenen ook. Het is een beetje zo'n invisible touch, hè, waar Janice het over had. Ja, de ware liefde natuurlijk werd bezongen om bijna 6:15. Het is je dinsdagochtend, 15 september. Jeremy hier, hallo, goed dat je erbij bent. En ja, de dag is weer begonnen, hè? Het is nog lekker donker, maar voor je het weet schijnt het zonnetje weer boven ons douche Curaçao en zijn we weer in volle gang. Ik maak je dagstart wat makkelijker met de lekkerste muziek, maar we blikken ook even op wat er deze nacht allemaal in het nieuws is gebeurd toen wij lekker lagen te slapen. Want ja, die wereld, iets met altijd doordraaien en zo. Nou blijkt dat we natuurlijk raketten hebben, drones en straaljagers, maar de volgende wapenwedloop lijkt begonnen en speelt zich misschien wel boven onze hoofden af. De Verenigde Staten hebben voor het eerst officieel bevestigd dat ze wapens in een baan om de aarde hebben. En wat die wapens precies kunnen, dat blijft geheim. Ze zijn bedoeld om Amerikaanse strijdkrachten te beschermen tegen vijandelijke acties en kunnen volgens de Space Force zowel defensief als offensief worden ingezet. Mogelijk gaat het bijvoorbeeld om systemen die vijandelijke satellieten kunnen uitschakelen of verstoren. De VS zegt dat Rusland en China al langer aan dit soort technologie werken en komt nu dus een belangrijke vraag bij als je het mij vraagt. En wat is dat? Als de ruimte straks ook een slagveld wordt, hoe lang blijft het daarboven dan nog rustig? Wat gaan wij daar dan van merken ook, hè? Het Europees Parlement opent een kantoor in Ottawa, de Canadese hoofdstad. Daarmee wil het de relatie met het Canadese parlement versterken. Premier Mark Carney zei dit weekend interesse te hebben in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. De opening komt enkele dagen voor zijn toespraak in het Europees Parlement. En dan leuk filmnieuws. The Pitt is opnieuw uitgeroepen tot beste dramaserie bij de Emmy Awards. Gefeliciteerd. Nieuwkomer Widow's Bay won de prijs voor beste comedyserie. Jean Smart kreeg haar 5e Emmy. En Matthew Rice won 2 prijzen voor een hoofdrol. Maar er is ook Nederlands succes. Het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen als beste reality-competitieprogramma.

0: Het is toch echt tijd om dat bed uit te komen. Maroon 5, never gonna leave this bed. Hoe lekker het ook is, je dag start, hij is weer een feit. Maar maak je vooral niet te druk.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Precies dat, om 7:30. 15 september en je begint je dag onbezorgd als je het volgende je even voorstelt. Leef je eens even in. Je stuurt iemand een bericht en 10 minuten later heb je nog geen antwoord. Dus je leest je eigen woorden nog een keer terug. Was het te kort? Klonk die punt misschien te streng? Had je er toch een glimlach bij moeten zetten? Nou, ondertussen gebeurt er aan de andere kant waarschijnlijk iets heel gewoons. Iemand staat onder de douche, zit in de auto of heeft zijn telefoon gewoon even niet in de hand. En dan komt het antwoord daar, hè? Is goed. Meer niet. Geen verborgen betekenis, geen probleem, geen complete analyse van je leestekens. Dus een duidelijke no worry. Stilte na een bericht is meestal gewoon stilte. Geen verhaal dat jij alvast hoeft af te maken.
1: Tot 10 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de Paradise FM Ochtendshow.
0: En de Supremes, die zijn er ook bij. Dit is The Happening.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in luxury.
0: Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to

0: Klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
2: Koninkrijksrelaties op Prinsjesdag. Vandaag is het Prinsjesdag. In Den Haag presenteert het kabinet de miljoenennota en spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. Op Curaçao wordt vooral gekeken naar wat er voor het Caribisch deel van het koninkrijk in de plannen staat. Belangrijk zijn de 30 miljoen euro voor de Bes-eilanden, duidelijkheid over de landspakketten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de verdere aanpak van het slavernijverleden. D66-Kamerlid Hera Dijk brengt daarbij alvast een Curaçao-stintje naar Den Haag. Ze draagt vandaag een ontwerp van de Curaçaose modeontwerper David Paulus. En de Sociaal Economische Raad adviseert om de AOV-uitkering op Curaçao wettelijk te verhogen van 862 naar 1000 gulden per maand. Dat bedrag wordt sinds januari al uitgekeerd, maar moet nu officieel worden vastgelegd. Vanaf 2027 zouden ook de AWW-uitkeringen voor weduwe, weduwnaars en wezen omhoog gaan. Het voorstel regelt daarnaast toekomstige verhogingen op basis van inflatie en economische groei. Dat komt op een belangrijk moment, want inmiddels is ruim een kwart van de bevolking 65+. Meer ouderen betekent dus ook meer druk op de AOV. En tot zover. Dit en meer lees je in onze Paradise FM-app.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Na net 6:30 geweest. We zijn lekker op tijd met alles. De ochtend, die verloopt lekker smooth. Dinsdagochtend 15 september met Shania Twain dadelijk. En dit is Level 42.

0: Heerlijk. Level 42. Lekker naar het volgende plateau. Ik raak altijd wel een beetje in de war. Wat is nou begane grond in welk land? Of noemen ze dat ground floor, first floor, you're on the zero. Hoe zit het nou precies in elkaar?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Uiteindelijk stijgen we allemaal toch tot grote hoogte in dit leven. Heerlijk. Zometeen Shania Twain hier, de Rolling Stones komt eraan. Lekkere muziek om je ochtend wat makkelijker te maken. En we zijn op tijd vandaag met het krantenoverzicht. De kranten van Nelly. Ze is deze week vrij, maar ze heeft het wel netjes achtergelaten. Ik heb hier de berichten voor je. Die ik toch even met je wil behandelen wat ik in de kranten lees. Zo staat in het AD dat justitieminister Charlton Hato wil dat een vast politiekorps op luchthaven Hato er komt. Die is er nog niet. Terwijl het politiekorps volgens de Raad voor de Rechtshandhaving kampt met een structureel personeelstekort en een hoge werkdruk. De agenten draaien wel permanente dienst op de luchthaven. En om hen te ontlasten worden inmiddels burgerpersoneelsleden van het KPC ingezet bij het in- en uitklagen van passagiers. Ook is met Nederlandse steun geïnvesteerd in materieel, opleidingen en voorafgaande controle van passagiersgegevens. En die maatregelen versterken het grenstoezicht, maar lossen het onderliggende probleem niet op. Hè? Burgerpersoneel kan administratieve taken overnemen, maar dus geen agenten vervangen. De politiepost blijft bovendien voorlopig een wens. Er is nog geen concreet tijdpad en de juridische en organisatorische uitwerking, ja, die moet allemaal nog plaatsvinden. Dus de ambitie is duidelijk. Maar zolang personeel schaars blijft en de uitvoering ontbreekt, dan staat die politiepost vooral nog op papier. Hè? En Curaçao werkt aan de oprichting van een raad voor volksgezondheid. De MFK-fractie vraagt de regering om het parlement daarbij vroegtijdig te betrekken. Er moet duidelijkheid komen over de juridische basis, het doel van de raad, de selectie van de leden en vooral de manier waarop de onafhankelijkheid wordt beschermd. Ook wil de fractie weten wat de regering straks met de adviezen van de raad gaat doen. Zo'n onafhankelijk adviesorgaan kan natuurlijk waardevol zijn, omdat volksgezondheid niet alleen om problemen van vandaag draait, maar ook om kennis en een visie op de toekomst van de zorg. Maar tegelijk staat of valt die geloofwaardigheid met de uitwerking, als je bijvraagt. Zonder transparante benoeming, duidelijke bevoegdheden en een serieuze opvolging van adviezen, dan dreigt de raad vooral een extra overlegorgaan te worden als we niet uitkijken. Dus eerst moeten de spelregels helder zijn, daarna kan de raad daadwerkelijk iets gaan toevoegen. Ook te lezen in het Antilliaans Dagblad. Nou, er is een heleboel aan onroerend goed op dit eiland. Een hoop vervallen panden. Er wordt er eentje aangepakt op de hoek van de Prinsenstraat en de Hantje Divi Coco in Punda. Projectontwikkelaar Blue Property wil het gebouw nieuw leven inblazen met ruimte voor winkels, kantoren en mogelijk andere openbare functies. En daarmee moet niet alleen het pand worden verbeterd, maar dus ook de omgeving aantrekkelijker worden gemaakt en toegankelijker voor bewoners en bezoekers. De krant schrijft dat die renovatie in een bredere poging past om verwaarloosde plekken in Punda opnieuw te benutten. En dat is positief, want leegstand tast uiteindelijk een hele buurt aan. En tegelijk vraagt herstel van een historische binnenstad om meer dan een frisse verflaag, zeker weten. Het karakter van de wijk moet natuurlijk behouden blijven. Hè? En nieuwe functies moeten ook waarde hebben voor de lokale gemeenschap. De echte winst, ja, die ontstaat wanneer erfgoed, economische activiteit en leefbaarheid samen vooruit gaan. Dankjewel Antilliaans Dagblad en Nelly voor het verzorgen van dezegene. Ja, ze is er wel, maar ook een beetje op afstand eigenlijk. Ja, het voelt toch wel bijzonder. Ik hoop dat het daar lekker is op vakantie in Nederland. Ja, dat heb je verdiend.

0: Ik zou er even echt voor klaar gaan zitten. Na de Rolling Stones. And You Start Me Up. Waarvoor dan? Nou, wat denk je? Kijk eens op de klok. Het is 7:15 geweest. Wat spelen we iedere ochtend? Het wordt een beetje spannend wel vandaag, hoor. Ja, het wordt een beetje een enge situatie.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ik waarschuw je alvast. Dit geluid wat je krijgt te horen zometeen... dat is een beetje... alsof je... 's nachts wakker schrikt... en dan daarna niet meer in slaap kunt komen. Maar in mijn geval is dit dier... mijn kracht, mijn sterkte namelijk. Ik heb dat een keer gevisualiseerd en toen dacht ik... ja, dit dier ben ik. Nou, om allerlei redenen, daar ga ik niet over uitweiden. Maar ik ga het aan je laten horen. Welk dier hoor je hier? Speel mee voor een waardebon van 50 gulden... voor een lunch bij restaurant Lemongrass.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou ja, er zit een hoop achtergrondgeluid bij, maar het is wel creepy, hè? Oh jee. 675-1031. De app staat voor je open. Je kunt het ook insturen via de Paradise FM app op je mobiele telefoon. Die kun je downloaden in de appstores. Maar ik wil wel weten welk dier dat is. Het is een creepy dier wat langzaam beweegt, grote staart heeft. Hoor je dat spatje water daar ook in? Ja, ja, dat heeft ook wel iets mee te maken volgens mij. Hè? Ja. Laat weten welk dier je hier hoorde en win die lekkere lunchbon bij restaurant Lemongrass.

0: is het een Demogorgon van Stranger Things. Nou, Mimi. Wow. Nou, dat doe je niet, maar... Klonk wel een beetje. En dan zo'n mooie romantische plaat erbij van Raccoon en Love You More. Is het een Jaguar? Wat is het nog meer? We kregen nou nog meer binnen, een Kakubura. Ja, we spelen een spel, hè?
1: Welk dier hoor je hier?
0: En Leen, jij bent nog met goede been uit bed gestapt... en die is er niet afgebeten, volgens mij.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee, het was wel een gevaarlijke situatie zo in het spel, hè, deze ochtend.
2: Ach ja, man. Maar goed dat ik over die sloot gestapt ben.
0: Ja, precies, precies. Hey, je bent vanochtend goed wakker geworden. Het is een leuke, lekkere dinsdag vandaag. Hoe ziet jouw ochtendritme eruit?
2: Ja, op dit moment in de file om naar het werk toe te gaan.
0: Oké, okay. Oh, toevallig bij Grotenberg, want Wilfrido appte ook naar 6751031. Het verkeer gaat al langzamer dan normaal schijnbaar.
2: Nee. Ik sta aan de andere kant op de Caracasbijweg.
0: Oh ja, ja, what's new. Ja, inderdaad. Ja, oké.
2: Okay. De standaard.
0: Ik spreek je over een half uur nog wel een keer, denk ik. Nou ja.
2: Ja, inderdaad.
0: Om de pijn dan een klein beetje te verzachten, spelen we het spelletje vandaag.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, het is dus geen Demogorgon van Stranger Things, maar wat is het wel, Leen?
2: Een krokodil, dacht ik.
0: Natuurlijk, ja. Een keer voor de vorm dan. Ja. Hey, Pabien, je hebt het goed.
2: Nou, dankjewel.
0: En je was ook de allereerste die daarmee binnenkwam, ook nog eens een keer.
2: Dan helpt het toch om af en toe van die documentaires te kijken.
0: Ah, oké, dat doe je. En waar kijk je die? YouTube, een Discovery Channel? Wat is je favoriete bezigheid?
2: Ja, van alles. Discovery is meestal wel oké.
0: Okay, top. Nou, dat heeft je geloond. Jij wint een bon van 50 gulden voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay. Dus dat is ook weer lekker meegenomen.
2: Ja, dat komt goed uit, want daar werk ik ook.
0: Oh, yeah. Oké. Okay. Nou, ja, precies. Nou, dan heb je een lekkere dubbele lunch. Dat is wel heel toevallig, inderdaad. En dan wens ik je een goede rit.
2: Ja, niet bij Lemmerkast,
0: maar... Oké. Okay. Maar dan heb je nog best wel een afstandje te gaan deze ochtend. Dus dan wens ik je alle sterkte daarmee.
2: Prima, dankjewel.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemi Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood, om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten, bij Betty's. Altijd lekker.

Hey, lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. In Rotterdam blijft het onrustig. Na de dood van de 51-jarige Juan Alfredo Gulu tijdens zijn arrestatie afgelopen zaterdag. Hij bleek geen fietsendief. Hij reed op de fatbike van zijn vrouw om medicijnen te halen. De familie doet aangifte tegen agenten en laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Ook de Rijksrecherche onderzoekt het incident. Gisteravond was er een stille tocht. De Sociaal-Economische Raad heeft gisteren advies uitgebracht over hogere ouderdomspensioenen en uitkeringen voor weduwen, weduwnaars en wezen op Curaçao. Het ouderdomspensioen stijgt met terugwerkende kracht van 862 naar 1000 gulden per maand. Vanaf in januari 2027 moeten ook de andere uitkeringen omhoog gaan. Het voorstel regelt ook toekomstige verhogingen op basis van inflatie en economische groei. Dan nog internationaal nieuws. Leden van de Tweede Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Ook Eerste Kamerleden zijn daar. Samen vormen zij de Verenigde Vergadering. Sommige Kamerleden kwamen per bus, andere liepen naar binnen. Enkele leden spraken eerder met de pers over hun outfits. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. 2 politiemensen raakten gewond en de politie hield 35 verdachten aan. De woning blijft een jaar gesloten. De politie heeft dinsdag in Den Haag 7 mensen aangehouden voor het gooien van rode verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag. De aanhangers van Extinction Rebellion protesteerden daarmee tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Ja, sorry Esmee, ik was iets te snel. Paradise FM app natuurlijk, hè. Die kun je gratis downloaden. Daar staat de laatste nieuws in. En de verkeersinformatie die krijg je van mij. Wel net wel bij Lenin, welk dier hoor je hierover? Dat natuurlijk op de Karakkersbaaiweg weer lekker druk is. Nou, dat zien we op de Camino de Duvetboy Nicolina richting die Karakkersbaai. 12 minuten. Op de Kadushistraat richting Santa Rosa vanaf kruispunt Katoenastraat. 7 minuten vertraging. Op de Winston Churchillweg richting Schottengatweg Noord, 5 minuten. En op de Nestorweg richting Santa Rosa vanaf kruispunt Calle Bigonia, dat is tot de San Fuegoweg, 4 minuutjes. Er zijn wat zaken om rekening mee te houden. Er staan meer plekken vertragingen, maar die zijn dus minder dan 4 minuten langer rijden.
3: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.

0: Uitzicht op zee? Heb je de best of bites, beats en beach? Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: Met Madonna die in die ages begreep dat blauw de mooiste kleur is.
8: Paradise FM.
9: Bom dia, mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de per.

0: Shift Paradise op je dinsdagmorgen. Hoe is het? Hoe is de energie? Hoe is de to-do-lijst vanochtend? Zit die vol? Is die snel af te vinken? Zijn het vooral kleine taakjes vandaag? Om 13 over 7 is het tijd voor om eventjes rust te nemen voor jezelf. Misschien zit je lekker in de auto. Dan sluit je even rustig achteraan. Dan zie je wat rode lichten voor je van mensen die steeds op de rem trappen. Nou, dat komt mooi uit. Dan hebben we even de tijd om bij te praten over wat er in het nieuws is vanochtend. Wat mij opvalt. Er is sowieso in Nederland wat problemen ontstaan rondom het spoor. Een trein bij Steenwijk is vanochtend in aanraking gekomen met materieel dat bewust op het spoor was gelegd. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Op tientallen plekken in Midden- en Oost-Nederland werden materialen ook aangetroffen, waardoor het treinverkeer tijdens de ochtendspits grotendeels stilviel. Nou, de politie is er druk mee bezig, die onderzoekt de zaak over het hoe en waarom. Voor nu, zover bekend, is er niemand gewond geraakt, maar het laat wel zien hoe kwetsbaar het spoor is. Dus een paar spullen op de rails en een groot deel van Nederland staat dus stil, hè. En het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning aan de Eerwijkweg in Overasselt is met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. 2 politiemensen raakten gewond en de politie hield 35 verdachten aan. De woning blijft daarbij een jaar gesloten. En mijn moeder heeft in ieder geval laten weten dat het al rustiger is in Overasselt. Die woont daar namelijk. En mijn broer woont echt daar 2 straten om de hoek van waar het allemaal gebeurde. Die is sowieso nuchter en relaxed. Die maakt ze sowieso weinig druk. Maar ja, die had wel zoiets van, het komt wel heel dichtbij op dit moment. Nou, dat loopt dus door daar allemaal in Nederland. En even stilstaan bij het volgende. Soms hoef je voor een archeologische schat helemaal niet naar Griekenland of naar een ver, diep Zuid-Amerikaans Amazonegebied. Nee. In Utrecht is een stukje van de Odyssey ontdekt dat ongeveer 1700 jaar oud is. 1700. Onderzoeken van het fragment 2 jaar geleden tussen oude manuscripten in de universiteitsbibliotheek. Het is nog geen 8 centimeter groot, maar bevat wel een paar regels uit het beroemde verhaal van Homerus. En het mooie is, niemand had dus eigenlijk door wat daar lag. De tekst zat al tientallen jaren in de collectie. Totdat een onderzoeker Griekse woorden herkende en dacht, wacht eens even, dit is Homerus. En dat fragment gaat dan over Odysseus en zijn mannen die tegen beter weten in het heilige vee van een god opeten. En dat loopt, zoals je misschien verwacht, niet goed af. 17 jaar oud en gewoon over het hoofd gezien. Ja, kijk, dat geeft de rommel op mijn zolder in ieder geval ineens een heel andere staat. Paradise FM, bon dia, bon dia.
1: Je doet de luiken open. Palmen wijven zacht in de bries.
0: Heel zachtjes tot nu toe, ja.

Alles wat moet vandaag komt uiteindelijk altijd goed. Het wordt vanzelf 5 uur, 6 uur, 7 uur, laat je ook klaar bent. En met die muziek van Paradise, het beste ooit gemaakt, die je uit volle borst meezingt op 103.1. Die knalt als je speakers de hele dag door. Het wordt altijd nog een stukje makkelijker. Met The Weeknd dadelijk, Blinding Lights.

0: The Weeknd, Blinding Lights op Paradise FM. Redelijk recente plaat natuurlijk.
1: Paradise FM.
0: We gaan eens even kijken hoe goed jij je klassiekers kent. Ik heb een wereldster voor je, maar zijn naam, die krijg je niet. Je krijgt 3 vragen en aan het eind weet je precies wie ik bedoel. Nee, niet spieken op Google of met AI. Dat is natuurlijk wel precies wat iedereen nu gaat doen, maar let eens even op. Deze artiest bracht in 1976 een album uit dat wordt gezien als een van de beste albums uit de popgeschiedenis. Het bevat onder meer Sir Duke, I Wish en Isn't She Lovely. Hoe heet dat album? Inner Visions, Songs in the Key of Life, Talking Book of Music of My Mind? Dat is antwoord B. Songs in the Key of Life. En in 1985 deed deze artiest mee aan een bijzonder muzikaal project samen met onder meer Michael Jackson, Bruce Springsteen en Tina Turner. Wat was het doel van dat project? Was dat A, geld inzamelen voor hongersnood in Afrika, B, geld inzamelen voor onderzoek naar kanker, of een inzameling voor slachtoffers van de aardbeving in Mexico, antwoord C, of D, geld inzamelen voor Amerikaanse oorlogsveteranen? Ah, dit weten we. Ja, geld inzamelen voor hongersnood in Afrika. Nou, nog eentje voor de echte kenners. Deze artiest kreeg in zijn carrière niet alleen Grammys, maar ook een Oscar. Voor welk nummer won hij die Oscar? Was dat Superstition, Sir Duke, I Just Called to Say I Love You of The Higher Grounds? Ja, dat was I Just Called to Say I Love You. Mooie Oscar voor Stevie Wonder, inderdaad. En respect als je alle 3 de vragen goed had. Als er een feestje aankomt, weet ik zeker dat jij iedereen naar huis stuurt als je het over hem gaat hebben.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars. Hey Vincent! Van VincentStens.com

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

koninkrijksrelaties op Prinsjesdag. Vandaag is het Prinsjesdag. In Den Haag presenteert het kabinet de miljoenennota en spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. Op Curaçao wordt vooral gekeken naar wat er voor het Caribisch deel van het koninkrijk in de plannen staat. Belangrijk zijn de 30 miljoen euro voor de Bessen-eilanden, duidelijkheid over de landspakketten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de verdere aanpak van het slavernijverleden. D66-Kamerlid Hera Dijk brengt daarbij alvast een Curaçao-stintje naar Den Haag. Ze draagt vandaag een ontwerp van de Curaçaose modeontwerper David Paulus. En de Sociaal

0: Economische Raad adviseert om de AOV-uitkering op Curaçao wettelijk te verhogen van 862 naar 1000 gulden per maand. Dat bedrag wordt sinds januari al uitgekeerd, maar moet nu officieel worden vastgelegd. Vanaf 2027 zouden ook de AWW-uitkeringen voor weduwe, weduwnaars en wezen omhoog gaan. Het voorstel regelt daarnaast toekomstige verhogingen op basis van inflatie en economische groei. Dat komt op een belangrijk moment, want inmiddels is ruim een kwart van de bevolking 65 plus. Meer ouderen betekent dus ook meer druk op de AOV. En tot zover. Dit en meer lees je in onze Paradise FM-app.
1: Paradise FM. Verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Het loopt behoorlijk vol overal. Het is druk dinsdagochtendspits. 7:45. Hoeveel zijn het er eigenlijk in totaal? Als ik even speak and update, 15 stuks. Dit zijn een paar opvallende. Op de Krakkersbaanweg natuurlijk naar richting Salinja. Vanaf kruispunt Kaya Sint van Del, 11 minuten. Op de weg naar Westpunt richting Poenda, vanaf kruispunt Caminda San Willy Broders, 10 minuten. En op de Caminda die brieven gehad richting Santa Rosa, 8 minuten. Op Kaya Timbal richting de weg naar Santa Caterina, dat is vanaf kruispunt Triangelweg, 8 minuten ook. En op de Oosterbeekstraat richting Pietermaai, vanaf kruispunt Velpstraat, 7 minuten. Op de Dr. Maalweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Christobal. 6 minuten vertraging. Nou, er zijn er dus meer, maar het is achteraan sluiten op dit moment.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
0: Maar daarvan weet je ook, uiteindelijk komt het allemaal goed. Zeker met de muziek van Paradise. Hier is Man at Work.

0: Ik heb ze nog, jij misschien ook wel. Geen idee, het was heel normaal vroeger om dubbel cd's, verzamelalbums thuis te hebben. Liggen er een paar nog met jaren 80 muziek. En volgens mij staat deze Man at Work op zo'n beetje allemaal.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Fijne muziek hier bij Paradise. Gevolgd door de laatste nieuwtjes die de kranten schrijven inderdaad deze ochtend. En daar lezen we in het AD dat Curaçao na verwachting pas in het laatste kwartaal van dit jaar de contouren van een nieuw armoedebeleid krijgt. En dat is opvallend laat. De ombudsman wacht al sinds december 2022 op een inhoudelijk antwoord. De regering wil een brede taskforce oprichten met verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties. En daarbij worden inkomen, werk, schulden, huisvesting en sociale ondersteuning gezamenlijk aangepakt. Ook zijn maatregelen voorzien rond koopkracht, het bestaansminimum en hulp aan kwetsbare gezinnen. Ja, en die integrale aanpak die is logisch, want armoede verdwijnt niet met één regeling. Maar plannen, onderzoek en overlegtafels die verbeteren natuurlijk nog helemaal geen dagelijks leven. Hè. Volgens het artikel leeft ongeveer 30% van de bevolking onder de armoedegrens. En dan is 4 jaar wachten op duidelijke beleidslijnen nogal moeilijk uit te leggen. De regering belooft structuur en samenhang. Inwoners zullen vooral willen weten wanneer die beloften leiden tot merkbare zekerheid, hè, in de portemonnee en de woning. Ik in ieder geval wel. En Amnesty International komt opnieuw naar Curaçao om de behandeling van ongedocumenteerde migranten en mensen die bescherming zoeken te volgen. De organisatie wil daarover spreken met de Statencommissie voor Justitie. Daarbij gaat het onder meer om toegang tot een eerlijke asielprocedure, automatische detentie bij onrechtmatige binnenkomst, de rechten van kinderen zonder verblijfstatus en de mogelijke gevolgen van de situatie in Venezuela. Nou, we weten, Amnesty deed eerder onderzoek op het eiland, publiceerde daarover 3 internationale rapporten. En dat Amnesty terug blijft komen, laat mij in ieder geval zien dat de zorgen nog niet zijn verdwenen. Externe controle is waardevol, maar de eerste verantwoordelijkheid ligt dat bij ons zelf. De overheid moet helder uitleggen hoe migranten worden behandeld of beleid voldoet aan mensenrechten verdragen en wat met eerlijke kritiek is gedaan. Ook het parlement moet actief controleren. Menselijke waardigheid mag nooit afhangen van iemands verblijfstatus, terwijl een zorgvuldig en controleerbaar migratiebeleid juist duidelijkheid biedt aan zowel migranten als de samenleving. Ja, dit is ook beschreven in het Antilliaans Dagblad. De bouw van het zonnepark bij het Curol-complex in Scharlo is opnieuw stilgelegd en ook nog eens een keer afgebroken. Erfgoedorganisaties maakten bezwaar tegen die constructie. Volgens hen omdat het beschermde stadsbeeld van historisch Willemstad werd aangetast en niet voldeed aan de geldende ruimtelijke regels. Curol zegt dat de zonnepanelen en andere onderdelen behouden blijven en mogelijk later opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het hoofdgebouw. Natuurlijk is duurzame energie noodzakelijk, maar ook een groen project moet wel zorgvuldig worden gepland. Hè. Dat die installatie eerst wordt opgebouwd en daarna weer moet verdwijnen wijst toch wel op gebrekkige afstemming als je mij vraagt. Panelen kunnen natuurlijk worden hergebruikt, maar de verloren tijd en het publiek vertrouwen die zijn daarbij minder makkelijk terug te winnen. Hè.

0: Okay.
1: Ach, natuurlijk, Natasha Bedingfield, schatje. Ja, ja, heerlijk. Nou, dankjewel. Beetje liefde in de lucht, hè? Fijn altijd. 12 voor 8 inmiddels, Paradise FM. En als we het nieuws een beetje bij elkaar vegen, dan gaat het eigenlijk opvallend vaak over dingen waar je zelf iedere dag mee te maken hebt, hè? Neem je portemonnee. Ruim 60% van de huishoudens op Curaçao heeft moeite om aan zijn schulden te voldoen. En dat is dus niet meer alleen een probleem van mensen die financieel de weg kwijt zijn. Nou, als je mij vraagt, de Raad van Advies waarschuwt dat het uiteindelijk ook de economie en de overheidsfinanciën raakt. En dat is logisch, als het aan het einde van je salaris steeds een stukje maand overblijft, dan wordt het op een gegeven moment ook een probleem voor de rest van het eiland, hè. En dan het huis. De rechter heeft bepaald dat Fundación Casa Popular volledig eigenaar wordt van Plantage Vetter, een terrein van ruim 20 hectare. En dat kan ruimte geven voor nieuwe kavels en meer gezinnen die een eigen huis willen kopen. En dat klinkt goed, al is er nog geen sleutel om uit te delen. Ieder gezin moet afzonderlijk worden beoordeeld op inkomen, financiering en betaalbaarheid. En als je met de auto onderweg bent bij de kruising van de Schottengatweg Noord en de Aztekenweg, zijn de verkeerslichten voorlopig uitgeschakeld. Een auto heeft daar de computerkast geramd. Wanneer die lichten weer werken is nog niet bekend, dus extra opletten daar, want ineens zijn we allemaal weer even zelfverkeersregelaar en moeten we even weer even poetsen. Hoe zaten die regeltjes ook weer in elkaar? No way vanaf rechts, hè? En misschien is dat allemaal wel de rode draad van dit nieuws. Grote problemen, die klinken vaak heel abstract. Schulden, woningmarkt, infrastructuur, totdat je er zelf echt ook middenin zit, hè. En dan gaat het ineens uiteindelijk gewoon over je rekening, je huis en de kruising waar je iedere ochtend staat. Dan komt het allemaal heel dichtbij en wordt het wel heel herkenbaar. Paradise FM in de ochtendshow, nu met Frankie Valli.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
6: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
7: Vidanova Group.
6: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
8: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
9: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Ik ben Esmee Geijmans en dit is het nieuws. In Rotterdam blijft het onrustig. Na de dood van de 51-jarige Juan Alfredo Gulu tijdens zijn arrestatie afgelopen zaterdag. Hij bleek geen fietsendief. Hij reed op de fatbike van zijn vrouw om medicijnen te halen. De familie doet aangifte tegen agenten en laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Ook de Rijksrecherche onderzoekt het incident. Gisteravond was er een stille tocht. De Sociaal-Economische Raad heeft gisteren advies uitgebracht over hogere ouderdomspensioenen en uitkeringen voor weduwen, weduwnaars en wezen op Curaçao. Het ouderdomspensioen stijgt met terugwerkende kracht van 862 naar 1000 gulden per maand. Vanaf in januari 2027 moeten ook de andere uitkeringen omhoog gaan. Het voorstel regelt ook toekomstige verhogingen op basis van inflatie en economische groei. Dan nog internationaal nieuws. De regeringspartijen in Duitsland zijn verdeeld over de hoge brandstofprijzen. De sociaal-democratische SPD beschuldigt minister van Economische Zaken, Katharina Reitje, van passiviteit. Benzine kostte zondag 2,27,3 euro per liter. De partij wil snel maatregelen tegen de hoge prijzen. Leden van de Tweede Kamer zijn aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Ook Eerste Kamerleden zijn daar. Samen vormen zij de Verenigde Vergadering. Sommige Kamerleden kwamen per bus, andere liepen naar binnen. Enkele leden spraken eerder met de pers over hun outfits. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. 2 politiemensen raakten gewond en de politie hield 35 verdachten aan. De woning blijft 1 jaar gesloten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
7: Zo om 8:03 lost het wel op de meeste plekken. Maar er staan er nog wel wat hoor. Een stuk of 18 plekken met vertraging. Dit zijn de vertragingen langer dan sowieso 6 minuten. Ik noem ook de opvallende. Op de weg naar Santa Catarina vanaf kruispunt Kaya Mikeas tot de rotonde van Santa Rosa 26 minuten vertraging. Op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Grammofoon 9 minuten. Op de Emancipatieboulevard richting Kaya Dominico Don Martina 6 minuten. En op de Schottengatweg Oost richting Schottengat, dat is vanaf kruispunt Blanchyweg, 6 minuten vertraging.
11: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
12: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
13: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
14: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
7: Ken je de oude pin-ups en die centerfolds nog?
15: Paradise FM.
16: Hi, Anton weer. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise FM!
0: De Paradise FM, ochtendshow.
7: Laat dat blaadje maar open en daar hoort ook goede muziek bij. En daar staat ze, de mooie dame of heer. Ja, het was in de 80's vooral erg leuk. Zo ook deze muziek.

Lekker op de fiets met Shakira en Carlos Vives, hè? Ja, heerlijk in de ochtend of laat in de avond, mocht je dat wel eens doen. Kijk wel uit voor de auto's die voorbij scheuren. Gewaarschuwd bent, stelt voor twee. Het is 8:12. Met ook de J. Giles Band hier. Het laatste nieuws hoor je bij Paradise natuurlijk op de halve uren. Lees je op de site paradisefm.cw, maar ook op de app op je telefoon. Als je die nog niet hebt, download hem gratis in de app stores. En natuurlijk praat ik je ook heel graag bij over wat mij is opgevallen in het nieuws. Zo is er weer van alles te doen in Nederland en België over het Songfestival. België zou eigenlijk moeten beslissen of het volgend jaar meedoet, maar heeft van de EBU uitstel gekregen. En die discussie draait vooral om de deelname van Israël. Verschillende landen hebben daar grote moeite mee en ook in België ligt deelname gevoelig. Zo kreeg Nederland al eerder uitstel. En ik denk dat voor ons op Curaçao misschien vooral interessant is om te zien hoe het politiek en muziek steeds meer door elkaar heen lopen. Hè. Was niet ooit het Songfestival gewoon wie heeft het beste liedje? Nou, inmiddels moet je eerst bijna een diplomatieke top organiseren, hè, voordat je het podium op mag. En we kennen raketten, drones en straaljagers, maar de volgende wapenwedloop speelt ze misschien wel boven onze hoofden af. De Verenigde Staten hebben voor het eerst officieel bevestigd dat ze wapens in een baan om de aarde hebben. Wat die wapens precies kunnen, dat blijft geheim. Ze zouden onder meer vijandelijke satellieten kunnen uitschakelen of verstoren. Nou, volgens de VS werken Rusland en China al langer aan vergelijkbare technologie. De volgende wapenwedloop die speelt zich dus boven ons hoofd af. Realiseer je dat? En het lastige is, daar hebben we natuurlijk ook geen schuilkelder voor. En er is ook weer gedoe rond AI. De baas van AI-bedrijf Anthropic zegt dat er misschien een soort noodknop moet komen waarmee je AI kunt uitschakelen als het echt misgaat. Dat is niet gek gedacht, zo zou je zeggen. Maar Trump die denkt daar heel anders over. Volgens hem zijn alle zorgen over de veiligheid van AI één grote hoax. Extra regels, niet nodig. Hij zegt dus eigenlijk, geef mij een sterke president en dan komt het allemaal wel goed. Ondertussen maken beleggers zich wel zorgen. Want als de ontwikkeling van AI wordt afgeremd, kan dat miljarden kosten. Dus de techwereld vraagt om een noodrem. Trump ziet liever een gouden knop met zijn eigen naam erop of zo. Ja.

0: Alvaro Soler, Loca Loca. De vraag is, wat ga jij vanavond doen? Want op Curaçao kun je vanavond gewoon gaan hardlopen, hè, door Willemstad. Of salsa en bachata leren dansen. Ik zie de meeste mensen nu al denken, leuk hoor, maar ik kijk eerst even wat er op Netflix staat. Nou, er is vanavond een gratis hardloopgroep die door Willemstad trekt. Gewoon aansluiten, sportschoenen aan en gaan, hè. Niet bij nadenken, je hoeft geen marathonloper te zijn. Je moet vooral even besluiten dat je vandaag niet op de bank blijft zitten, denk ik. En voor wie liever wat meer ritme heeft, er zijn dus ook salsa en bachata lessen. Dus terwijl de een door Willemstad loopt te puffen, staat de ander ergens fanatiek met de heupen te draaien. En dat kan jij wel zijn. En ik denk dat dat best een mooie gedachte is. We zijn de hele dag druk met werk, afspraken, boodschappen, telefoontjes. Alles wat we nog moeten. En dan heb je aan het einde van de dag de keuze. Weer naar huis en klaar. Of nog even iets doen waar je energie van krijgt. Samen bewegen, muziek maken, lachen, nieuwe mensen ontmoeten. Dus misschien, denk ik, moet je jouw dinsdagavond niet afschrijven als de saaie dag tussen de maandag en de woensdag. Ja. Maar trek je schoenen aan, zoek de muziek op en anders trek die koelkast open. Ook een vorm van beweging.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: En dansen mag ook op D.I.S.C.O. van de Sugar Hill Gang. De Rapper's Delight. Kun je vast een beetje oefenen voor vanavond, hè?
2: I said a hip.

0: uw berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Hey Vincent. Van VincentStens.com.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Met Farrah. Hey Vincent! Van VincentStens.com.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons

0: 9.
1: Koninkrijksrelaties op Prinsjesdag. Vandaag is het Prinsjesdag. In Den Haag presenteert het kabinet de miljoenennota en spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. Op Curaçao wordt vooral gekeken naar wat er voor het Caribisch deel van het koninkrijk in de plannen staat. Belangrijk zijn de 30 miljoen euro voor de Bes-eilanden, duidelijkheid over de landspakketten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de verdere aanpak van het slavernijverleden. D66-Kamerlid Hera Dijk brengt daarbij alvast een Curaçao-stintje naar Den Haag. Ze draagt vandaag een ontwerp van de Curaçaose modeontwerper David Paulus. In Rotterdam blijft het onrustig na de dood van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdag tijdens zijn arrestatie door de politie. Inmiddels is duidelijk dat hij niet de fietsendief was die de politie dacht aan te houden. Gulu reed op de fatbike van zijn vrouw en was onderweg om medicijnen te halen nadat hij bij de babyshower van zijn ongeboren kind was geweest. Tijdens de aanhouding werd hij door meerdere agenten tegen de grond gewerkt. Hij zou hebben geroepen dat hij ziek was en geen adem kreeg, waarna hij onwel werd en overleed. Gisteravond was er een grote stille tocht door Rotterdam. De nabestaanden eisen antwoorden en de Rijksrecherche onderzoekt de zaak en ook de familie laat onafhankelijk onderzoek doen. En hij heeft aangifte tegen de betrokken agenten gedaan. En de Sociaal Economische Raad adviseert om de AOV-uitkering op Curaçao wettelijk te verhogen van 862 naar 1000 gulden per maand. Dat bedrag wordt sinds januari al uitgekeerd, maar moet nu officieel worden vastgelegd. Vanaf 2027 zouden ook de AWW-uitkeringen voor weduwe, weduwnaars en wezen omhoog gaan. Het voorstel regelt daarnaast toekomstige verhogingen op basis van inflatie en economische groei. Dat komt op een belangrijk moment, want inmiddels is ruim een kwart van de bevolking 65+. Meer ouderen betekent dus ook meer druk op de AOV. En tot zover. Dit en meer lees je in onze Paradise FM-app.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Vier meldingen met een paar minuten vertraging. Twee die ik sowieso even aan je meld om rekening mee te houden. Op de weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa. Vanaf kruispunt Kaya Djembe. 6 minuten vertraging. Op de Santa Rosa-weg richting Schottengatweg. Vanaf kruispunt Apollo-straat tot de Doormanweg. Nog 4 minuutjes. Sterkte daar.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Je dinsdagochtend is lekker aan de gang. En Paradise FM begeleidt je met de ochtendshow. Ik ben Jeremy. En dit is Peter Gabriel qua muziek. Sledgehammer op 103.1.

0: jouw laatste verbouwing? Dat je iets hebt mogen slopen en daarna weer hebt mogen opbouwen? Heb je een idee, Joch? Ja, weet je het nog? Ging dat van een leien dakje? Of heb je dat zelf gedaan? Mensen voor ingehuurd? Dat kan natuurlijk ook allemaal. Sledgehammer, Peter Gabriel. Bouwde en verbouwde er lekker op los hier in de ochtend.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Zeker van Nelly, die geniet van een paar dagen lekkere, welverdiende rust. Maar heeft het in goede orde achtergelaten. Dat betekent dat ik hier wat heb verzameld en met je wil bespreken wat in de kranten staat. Want Curaçao werkt aan de oprichting van een raad voor de volksgezondheid. De MFK-fractie vraagt de regering om het parlement daarbij vroegtijdig te betrekken. En er moet wel duidelijkheid komen over de juridische basis, het doel van de raad, de selectie van de leden en vooral de manier waarop de onafhankelijkheid wordt beschermd, schrijft het Antilliaans Dagblad. Ook wil de fractie weten wat de regering straks met de adviezen van de raad gaat doen. En ja, zo'n onafhankelijk adviesorgaan kan natuurlijk waardevol zijn. Omdat volksgezondheid niet alleen een probleem van vandaag draait, maar ook om kennis en ja, visie op de toekomst van de zorg. Hè. Tegelijk staat of valt die geloofwaardigheid met de uitwerking. Want zonder transparante benoeming, duidelijke bevoegdheden en een serieuze opvolging van adviezen dreigt de raad vooral een extra overlegorgaan te worden. Amnesty International, daarover lezen we vanochtend ook. Die komt opnieuw naar ons eiland om de behandeling van ongedocumenteerde migranten en mensen die bescherming zoeken te volgen. De organisatie wil daarover spreken met de Statencommissie voor Justitie. Daarbij gaat het onder meer om toegang tot een eerlijke asielprocedure, automatische detentie bij onrechtmatige binnenkomst, de rechten van kinderen zonder verblijfstatus en de mogelijke gevolgen van de situatie in Venezuela. MSCD deed eerder onderzoek op het eiland, publiceerde daarover 3 internationale rapporten, maar blijft dus terugkomen omdat ze zien dat ze nog steeds zorgen hebben. Externe controle is waardevol, maar die allereerste verantwoordelijkheid, hè, die ligt natuurlijk bij ons. En justitieminister Charlton Hato wil een vaste politiepost op luchthaven Hato. Die is er nog niet, terwijl het politiekorps volgens de Raad voor de Rechtshandhaving kampt met een structureel personeelstekort en een hoge werkdruk. Agenten draaien wel permanent dienst op de luchthaven en om hen te ontlasten worden inmiddels burgerpersoneelsleden van het KPC ingezet bij het in- en uitklaren van passagiers. Ook is met Nederlandse steun geïnvesteerd in materieelopleidingen en voorafgaande controle van passagiersgegevens. En al die maatregelen versterken natuurlijk het grenstoezicht, maar lossen het onderliggende probleem niet op. Hè. Burgerpersoneel kan administratieve zaken overnemen, maar natuurlijk geen agenten vervangen. Nou, er wordt vanochtend ook geschreven door de andere media over de bouw van een zonnepark bij het Curoil-complex in Scharlo. Is opnieuw stilgelegd en inmiddels ook afgebroken. Erfgoedorganisaties maakten bezwaar omdat de constructie volgens hen het beschermde stadsdeel een beeld van historisch Willemstad aantastte en ook niet voldeed aan de geldelijke ruimtelijke regels. Curoil zegt dat de zonnepanelen en andere onderdelen behouden blijven en mogelijk later opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het hoofdgebouw. Ja, dat zou een beetje zonde zijn als dat in één keer zomaar opzij wordt geschoven. Dat is ook niet economisch en duurzaam te noemen dan. Die kranten, die slaan we weer dicht. Het is daarmee 8:50 hier op Paradise FM 103.1. En in de ochtendshow draai ik zometeen Jason Mraz met de

Jason Mraz, Colby Calais. Hoe lucky voel jij je vandaag? Even een vraag voor iedereen die vandaag gewoon aan het werk is. Waar kun jij nou echt slecht tegen op je werk? Op Curaçao komen in onderzoek en gesprekken eigenlijk steeds dezelfde dingen terug. Personeelstekort, waardoor je soms het gevoel hebt dat je het werk van 3 mensen doet. Een salaris waarvan je aan het einde van de maand denkt, was dit het nou? Niet durven zeggen wat je werkelijk vindt omdat je bang bent dat het gevolgen heeft. Een leidinggevende die vooral goed is in leiding geven aan zichzelf en dan ook nog het gevoel, ik wil hier best blijven, maar waar kan ik eigenlijk naartoe? En als je al die frustraties bij elkaar optelt, dan ja, weet je, zit volgens mij daar een gemene deler. Mensen willen zichzelf gewaardeerd voelen. Niet alleen met geld, maar ook met respect, vertrouwen en een beetje perspectief. Dus als je vandaag ergens zit te zuchten achter je bureau, nog even volhouden. Drink je koffie, doe je werk, wees een beetje aardig voor je collega. En onthoud, je hoeft vandaag niet je hele carrière op te lossen. Alleen maar deze dinsdag, 15 september. En Hall & Oates, die muziek die helpt daarbij. Out of Touch op Paradise FM.

0: Kim Wilde, Cambodia. Ik vind toch echt hier plaats op Curaçao. Ik had het er net heel even over. Over dingen die je dagelijks bezighouden en frustraties op het werk. Hè. Het is natuurlijk dinsdag, gewone werkdag. Reinier hebt naar 675-1031. Dat mensen die op mijn vinger zitten te kijken, daar houdt hij ook niet van. Dankjewel voor jouw input. Het staat altijd open, de WhatsApp. Waar ik zelf niet tegen kan, is altijd dat als mijn baas gelijk heeft, ook als hij ongelijk heeft, dat ik dat zeker weet, probeer het aan te tonen met feiten en dan kom je er gewoon niet uit samen. Nou ja, weet je, dan kun je het beste maar gewoon lekker een kopje koffie gaan drinken, toch? Of straks meespelen met de muziekquiz. We geven het in even twee weg bij Agave.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
0: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Esmee Grijmans met het nieuws. In Rotterdam blijft het onrustig. Na de dood van de 51-jarige Juan Alfredo Gulu tijdens zijn arrestatie afgelopen zaterdag. Hij bleek geen fietsendief. Hij reed op de fatbike van zijn vrouw om medicijnen te halen. De familie doet aangifte tegen agenten en laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Ook de Rijksrecherche onderzoekt het incident. Gisteravond was er een stille tocht. De Sociaal-Economische Raad heeft gisteren advies uitgebracht over hogere ouderdomspensioenen en uitkeringen voor weduwen, weduwnaars en wezen op Curaçao. Het ouderdomspensioen stijgt met terugwerkende kracht van 862 naar 1000 gulden per maand. Vanaf in januari 2027 moeten ook de andere uitkeringen omhoog gaan. Het voorstel regelt ook toekomstige verhogingen op basis van inflatie en economische groei. Dan nog internationaal nieuws. De politie onderzoekt beelden van een auto die rond 3:30 stilstond bij het spoor in het Duitengebied van Deurne. Daar waren spullen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer stilviel. Tegen de ochtendspits reden de treinen tussen Eindhoven en Venlo weer. Volgens ProRail lag op ruim 30 plekken materiaal op het spoor. Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van de Poolse politicus Grzegorz Braun. Braun is in Polen aangeklaagd omdat hij het bestaan van gaskamers in Auschwitz-Birkenau in twijfel trok. Het ontkennen van nazi-misdaden is daar strafbaar. Braun leidt de radicaal-rechtse partij Confederatia. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte ziet in de troonrede van de koning een uitgestoken hand aan de oppositie. Hij wil die zo ver mogelijk uitsteken, zodat hij wordt aangenomen. De coalitie van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid en heeft oppositiesteun nodig voor de begrotingen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM.
6: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Quatre vents.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre vents.
3: Exactement.
2: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: Je energiepeil wordt opgewijzeld, maar nu Michael Jackson. Paradise.

is een soort van wapenwedloop aan de hand natuurlijk al sinds jaar en dag tussen de Verenigde Staten en China. Little China Girl, niet met haar, nee, nu met wapens in de ruimte schijnbaar. De Verenigde Staten heeft zoiets bekendgemaakt, dus het gaat wellicht ook boven ons hoofd allemaal plaatsvinden. Moest ik in één keer aan denken bij deze plaat van David Bowie. Man, man, man, waar gaat dat naartoe allemaal? Nou, laten we het lekker positief insteken met goede muziek, hè, van Michael Jackson en David Bowie dus. In de rest van je werkdagochtend nemen we jou mee. Hè. Of je doet misschien wel de boodschap, je bent de Porsche aan het schoonmaken, wat het ook allemaal is. De muziek is goed en we spelen zometeen de muziekquiz. Dus heb je zin in een Mexicaanse avond? Agave in Yantil is zo'n plek waar je eigenlijk alleen even wat gaat eten. En vervolgens 3 uur later nog zit met goede taco's, iets kouds erbij en vooral lekker tafel agave. Dus zometeen in de muziekquiz, daar mag je avond best beginnen. En je kunt een diner voor 2 daar winnen. Is dat niet even een lekker vooruitzicht?

0: je je eten in een restaurant bestelt, dan duurt het ook altijd even voordat er is. De ene keer duurt het wel langer dan de andere keer. Kun je ook een beetje geduld beoefenen. Beste Take That. Daar ging dit niet over, hoor.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Als je vanavond echt lekker wilt eten, dan ga je naar Agave. Mexicaanse smaken, goede cocktails. Die relaxte Jan Tiel-sfeer. Dat restaurant staat vandaag centraal in die muziekquiz. De nieuwe editie, we trappen hem vandaag weer af. De allereerste keer het fragment WhatsApp in de aanslag. Komt de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja. Dat is wel een hele grote hit. Die herken jij. Het intro. Van welke titel? Van welke artiest? App naar 675-1031. Speel vandaag mee met de muziekquiz voor een diner voor twee bij Agave.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
2: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Tenderloin. Ribeye. Met sol voor niks met een X.
0: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

Picanha, Porterhouse, Skirt Steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: 2 aanhoudingen na huiszoekingen in wapen- en drugsonderzoek. De politiedivisie georganiseerde criminaliteit heeft gisterochtend 3 invallen gedaan op Curaçao. Dat gebeurde op de Guanaweg, Yukonweg en in Wichy. Bij de acties werkte de politie samen met Defensie, het RST en de Koninklijke Marechaussee. De invallen maken deel uit van een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de vuurwapen- en opiumwet. Daarbij zijn 2 op Curaçao geboren mannen aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. Een 33-jarige man op de Guanaweg en een 64-jarige man op de Yukonweg. Tijdens de doorzoekingen zijn verschillende spullen in beslag genomen die mogelijk van belang zijn voor het onderzoek. Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten voorlopig vast. Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet. En in Rotterdam blijft het onrustig na de dood van de 51-jarige Alfredo Gulo. Hij overleed zaterdag tijdens een arrestatie door de politie. Inmiddels is duidelijk dat hij niet de fietsendief was die de politie dacht aan te houden. Gulo reed op de fatbike van zijn vrouw en was onderweg om medicijnen te halen, nadat hij bij de babyshower van zijn ongeboren kind was geweest. Tijdens de aanhouding werd hij door meerdere agenten tegen de grond gewerkt. En hij zou hebben geroepen dat hij ziek was en geen adem kreeg, waarna hij onwel werd en overleed. Gisteravond was er een grote stille tocht door Rotterdam. En de nabestaanden eisen antwoorden, de Rijksrecherche onderzoekt de zaak en ook de familie laat onafhankelijk onderzoek doen en heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. En tot zover, dit en meer lees je in onze Paradise FM-app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Hey Vincent. Van VincentStens.com.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
4: Is er een dokter in de zaal? Ja, die is er.

Op 103.1 La India in de ochtendshow. Met richting 10 uur een terugblik op waar we het vanochtend over hadden. Een eiland dat volop in beweging is. Het toerisme groeit, maar op Malpais is nog maar 11% van de stortplaatscapaciteit over. Toeristen produceren gemiddeld 3,5 keer zoveel afval als inwoners. We hadden het ook over Hato, de politie is daar structureel aanwezig, maar een officieel politiebureau, ja, dat is er nog steeds niet. En dichter bij huis bij Mangusa reed een auto tegen de schakelkast, waardoor de verkeerslicht op de Schottengatweg Noord volledig buiten werking zijn. 3 totaal verschillende berichten, maar eigenlijk vertellen ze hetzelfde verhaal op je dinsdagochtend. Curaçao groeit en verandert en de vraag is alleen, groeien onze voorzieningen, onze infrastructuren en manier van denken wel snel genoeg mee? Paradise 103.1. Room 5. And this love.

Het is de allerbeste muziek ooit gemaakt die we draaien hier op 103.1. De muziek is zorgvuldig speciaal voor jou gekozen. Ook op je dinsdagochtend 15 september met Johnny Hates Jazz. And I Don't Wanna Be A Hero. Maar als je dat hero-complex hebt, ach, wat maakt het uit? Geef er maar gewoon aan toe. Dan voel je je toch een stuk beter, want dan ben je helemaal lekker jezelf. Egon, Gwen Stefani hoor je na Prince Raspberry Beret. En Nadine Roos is ook klaar voor de show na 10 uur.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
0: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifrais. Alsjeblieft.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Mijn naam is Esmee Geijmans en dit is het nieuws. De politie heeft gisteren 3 invallen gedaan op de Guanaweg, de Yukonweg en in Wichy. Dat gebeurde samen met Defensie, het Recherche Samenwerkingsteam en de Koninklijke Marechaussee. 2 mannen uit Curaçao zijn aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. Het gaat om een 33-jarige man en een 64-jarige man. Ze blijven vastzitten voor verder onderzoek. In Rotterdam blijft het onrustig. Na de dood van de 51-jarige Juan Alfredo Gulu tijdens zijn arrestatie afgelopen zaterdag. Hij bleek geen fietsendief. Hij reed op de fatbike van zijn vrouw om medicijnen te halen. De familie doet aangifte tegen agenten en laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Ook de Rijksrecherche onderzoekt het incident. Gisteravond was er een stille tocht. Dan nog internationaal nieuws. Premier Rob Jetten noemt de sabotage op het treinspoor van dinsdag ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij wil eerst het politieonderzoek afwachten voordat hij bepaalt of het om terrorisme gaat. Jetten zegt dat de sabotage bedoeld is om de samenleving te ontwrichten. De politie en veiligheidsdiensten sporen de daders op. De Raad van State vindt dat het kabinet economische problemen goed analyseert, maar ze niet vertaalt naar beleid. Hervormingen zijn uitgesteld of afgesteld. De begroting voor 2027 is volgens de Raad alleen op papier op orde. De rekening komt bij volgende generaties te liggen. De Turkse politie heeft in Istanbul minstens 150 mensen opgepakt bij een pro-LHBTQI-demonstratie. De betogers werden bij het gerechtshof in Chalayan aangehouden voor ze een persverklaring konden afleggen. 2 dagen eerder waren al woningen en bars van LHBTQI'ers doorzocht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: We hebben allemaal een beetje magie nodig in ons leven. En daarom is Wintertuin Curaçao Festival terug. Het festival voor verhalen in alle vormen.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Nu Nadine Roos. Van die hebben we tot aan 12 uur ben ik weer bij je. Je bent nu Elton John.

0: Yo, Paradise FM.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ook deze week neem ik je weer mee tussen 10 en 12 richting de lunch. En vandaag ook richting de tweede helft van de maand. 15e van september is het vandaag. En dat betekent dat ook de septembermaand weer razendsnel voorbij gaat. Afgelopen weekend heb ik zelf wel een kerstfeest gevierd. Ik weet niet wat het is in Colombiaanse cultuur. Maar blijkbaar is dat een ding. Dat je dat gewoon heel veel vroeger in het seizoen ook al doet. Dus dat heb ik helemaal meegemaakt. Van kerstbomen tot verlichting. En speciale kerstgewoontes om te eten en drinken erbij één. Het was een leuk feestje. Een beetje verwarrend of ontwrichtend ook. Maar ja, je kan er maar lekker vroeg mee beginnen, toch? September is ook alweer bijna december. Dus we gaan lekker hard richting de

Jacobien die stuurde nog in de Paradise app: waarom heb je niet gelijk even wat kerstmuziek laten horen? Gemiste kans. Ja, ik heb er nog even over nagedacht, maar de algemeen heersende gedachte is toch wel too soon. Heel veel mensen kunnen dat echt niet hebben. Pas vanaf november is een beetje de sociaal geaccepteerde grens om dat te gaan doen. Tenzij jij, Jacobien, echt speciaal één nummer wil horen, dan kunnen we daar misschien een hele kleine uitzondering voor maken. Ik ga er even over nadenken nog. Laat even weten als je een voorkeur hebt, dan gaan we dat misschien

Een tikje fout, maar hij slaat altijd aan. De MC Hammer, You Can't Touch This, hoor je bij Paradise. Zometeen de nieuwe muziek van Beyoncé. Omdat haar album B-Day 20 jaar bestaat, heeft ze bekende hits een klein beetje verspanished in de trant van Celia Cruz. Hoe dat klinkt.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties

0: Dames en heren, welkom aan boord van... De Mermaid. Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. De
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: 2 aanhoudingen na huiszoekingen in wapen- en drugsonderzoek. De politiedivisie georganiseerde criminaliteit heeft gisterochtend 3 invallen gedaan op Curaçao. Dat gebeurde op de Guanaweg, Yukonweg en in Wichy. Bij de acties werkte de politie samen met Defensie, het RST en de Koninklijke Marechaussee. De invallen maken deel uit van een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de vuurwapen- en opiumwet. Daarbij zijn 2 op Curaçao geboren mannen aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. Een 33-jarige man op de Guanaweg en een 64-jarige man op de Yukonweg. Tijdens de doorzoekingen zijn verschillende spullen in beslag genomen die mogelijk van belang zijn voor het onderzoek. Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten voorlopig vast. Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet. En in Rotterdam blijft het onrustig na de dood van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdag tijdens een arrestatie door de politie. Inmiddels is duidelijk dat hij niet de fietsendief was die de politie dacht aan te houden. Gulu reed op de fatbike van zijn vrouw en was onderweg om medicijnen te halen, nadat hij bij de babyshower van zijn ongeboren kind was geweest. Tijdens de aanhouding werd hij door meerdere agenten tegen de grond gewerkt. En hij zou hebben geroepen dat hij ziek was en geen adem kreeg, waarna hij onwel werd en overleed. Gisteravond was er een grote stille tocht door Rotterdam. En de nabestaanden eisen antwoorden, de Rijksrecherche onderzoekt de zaak en ook de familie laat onafhankelijk onderzoek doen en heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. En tot zover, dit en meer lees je in onze Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: En zometeen een ode van Beyoncé.

0: En die zingen we natuurlijk allemaal uit volle borst mee. Beyoncé en Irreplaceable.
1: Paradise FM.
0: Het is inmiddels 20 jaar geleden dat haar album B-Day uitkwam. En om haar Spaanstalige heldinnen in het zonnetje te zetten, heeft ze dus twee nieuwe nummers ter ere van hun uitgebracht. En eigenlijk gewoon een twist gegeven aan die hele bekende bestaande nummers. Zoals natuurlijk Irreplaceable. Maar de ode aan Selena is daarom Irreplaceable geworden.

Het voelt ook bijna alsof hij gewoon zo had moeten zijn, of niet? Het is ook nog een eer aan Celia Cruz, die daar natuurlijk ook een eigen nummer heeft gekregen op dat nieuwe B-Day-album. Want hier zit namelijk een sampletje in dat zij in haar eigen nummers gebruikt. Cuerpo, samenwerking met Maluma.

die is denk ik iets moeilijker te zoeken. Maar het is toch leuk dat zij op die manier zij ook weer wat bekentenis geeft aan de Latijnse supersterren die uiteindelijk de bodem hebben gelegd. Zoals dit nummer ook.

Hoorde je bij Paradise richting 11 uur. Zo meteen wordt jouw dinsdagochtend misschien nog wel iets lekkerder. Want we zaten net al een beetje in de Spaanstalige sferen met Beyoncé en Celia Cruz. En zo meteen duiken we daar nog verder in met een diner voor twee bij Agave. Daar maak je namelijk kans op in de muziekquiz. Ook Four Tops komt eraan, Loco en Acapulco. We blijven een beetje in Mexico. Eerst Bill Withers.

0: NucuManRecycle.com. Cu NucuMan Recycle, untu nu sta traha pa un corsou mas limpii.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Curaçao's Museum organiseert gratis workshops met kunstenaar David Paulus. Deelnemers maken met naald, draad en textiel een portret van iemand die ze bewonderen. De eerste workshop is morgen, woensdag 16 september van 10 tot 12 uur. De tweede is zaterdag 19 september van 10:30 tot 11:30. Aanmelden is verplicht. De politie heeft gisteren 3 invallen gedaan op de Guanaweg, de Yukonweg en in Wichy. Dat gebeurde samen met Defensie, het recherche-samenwerkingsteam en de Koninklijke Marechaussee. 2 mannen uit Curaçao zijn aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. Het gaat om een 33-jarige man en een 64-jarige man. Ze blijven vastzitten voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Bij de aanbieding van de miljoenennota voor 2027 pleitte hij in de Tweede Kamer voor hervormingen en economische groei. Volgens Heijnen is groei nodig voor werk, inkomen en zorg. Investeringen moeten passen bij gezonde overheidsfinanciën. Peter Gillis denkt dat schuldeiser Mark van Rooij 3 vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Gillis wil de parken via een veiling zelf kopen. Zijn advocaat zei dat dinsdag tijdens een kort geding. De advocaat van Van Rooij ontkent de beschuldiging. Gillis wil een veiling op 1 oktober voorkomen. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie naar €400. De zorgpremie stijgt naar verwachting met €12,50 naar €169 per maand. Het kabinet wil het eigen risico met €60 verhogen, maar daarvoor is geen meerderheid in de Tweede Kamer. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Lekker door dinsdag ook mee met jouw kans binnen 1 voor 2 zo. Eerst voortops.

0: Ik had geen betere introductie kunnen geven voor de Strand Agave dan Mexico's eigen Christian Castro. Die hoorde je op Paradise FM.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want daar maak je vandaag kans op. Een dinertje voor twee bij het lekkerste Mexicaanse restaurant van het eiland, kunnen we denk ik wel stellen. Als je tenminste echt in die Latijns-Amerikaanse sfeer wilt komen met taco's, bocadillas, ook allerlei soorten tostadas hebben ze. Dat is dus een fried corn tortilla. Dus daar kun je ook van alles weer mee kiezen. Eigenlijk kan iedereen wel iets lekkers tussen vinden. Vis, vlees. En als jij een beetje een spicy lover bent, dan kun je daar ook nog een hele spicy saus bij kiezen. Ik ben zelf niet zo gek op hele hete dingen. Soms heb ik het idee dat de smaak dan een beetje overstemd wordt met de pica. Maar er zijn mensen die kunnen daar niet genoeg van krijgen. Mijn broer die had bijvoorbeeld echt geen broodje pindakaas zonder dat er ook sambal op zat. Ik vond dat zo apart. Ik heb echt ook wel eens zelf iets gehad dat zo spicy was dat ik er eigenlijk geen raad mee wist. Ik had toen een hele lange verhuisdag gehad toen ik nog in Nederland woonde. En toen had ik hou heel erg van India's eten. Had ik echt een goede bak met een lekkere palak paneer genomen. Maar het stond er ook helemaal niet bij, hè, dat het spicy was. Ik ben er totaal niet ver in gekomen. Na twee happen dacht ik, het is echt wel heel zonde. En ik heb zoveel honger. Ik moet het gewoon weggooien. Maar toen kwam er een geniaal idee in mij op. Toen heb ik er een half pak yoghurt doorheen gemeend. Dat is echt gewoon schandalig. Dat kan echt niet. Maar toen heb ik het wel weg kunnen krijgen. Nou goed, bij Agave gaat het je sowieso niet overkomen. Want daar kies jij dus lekker zelf welke saus je erbij doet. En staan er precies hoeveel pepertjes achter bij hoe spicy het is. Dus daar word je niet verrast. Hé, maar we gaan jou wel kunnen verrassen met een leuke dinerbon als jij het antwoord weet op deze vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Dat was een vrij herkenbare. Ik ga er ook verder niks over zeggen, want dit moet jij helemaal op eigen kracht kunnen. Dat stuur je door via 675-1031 of natuurlijk via een berichtje in de Paradise Web App. Net zo makkelijk. En wie weet ga jij binnenkort lekker in de Mexicaanse sfeer komen bij restaurant Agave in Yaltiel.

Ed Sheeran. En die A-Team heeft overigens helemaal niks te maken met deze. De bekende 80's tv-serie. Ik hoor mijn vader gewoon dit deuntje ook neurien in de auto als ik hier naar luister. Maar de A-Team van Ed Sheeran heeft een heel veel negatievere bijklank. Het gaat namelijk over een vrouw die verslaafd is aan de A-drugs. Dat zijn niet de beste drugs, maar de zwaarste en meest gevaarlijke drugs. En daar neemt zijn nummer jou in mee. Niet in de A-Team, de serie uit de jaren 80. Het gaat echt over verslaving en hoe liefelijk het bijna wordt gezongen. Zo is de boodschap helemaal niet. Je hoorde Ed Sheeran dus met Paradise. Zometeen ook Simply Red en Stars. En eerst Cock Robin. En dit is

0: Simply Red, Sony by Paradise en Stars. Zometeen ga ik het even hebben over de democratie. Het is namelijk vandaag de internationale dag van de democratie. En ik heb er vorige week wat extra inzichten in gekregen. Ook de Pointer Sisters komen eraan en Brian Adams zo.
1: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: 12. Gratis workshops met David Paulus in het Curaçao's Museum. Het Curaçao's Museum organiseert deze maand een reeks gratis activiteiten rond kunst, verhalen en cultureel erfgoed. In het kader van de solotentoonstelling Romboy Raïs geeft kunstenaar David Paulus twee creatieve workshops met naald, draad en textiel. Deelnemers maken een persoonlijk portret van iemand die ze bewonderen. Alle materialen zijn aanwezig, maar je mag ook een eigen bijzonder lapje stof of oud kledingstuk meenemen. De eerste workshop is morgen, woensdag 16 september, van 10 tot 12 in de ochtend. De tweede, zaterdag 19 september, vanaf 10:30 in de ochtend. Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen, dus aanmelden kan via info@hetcuraçaos.museum. En in Rotterdam blijft het onrustig na de dood van de 51-jarige Alfredo Grulo. Hij overleed zaterdag tijdens een arrestatie door de politie. Inmiddels is duidelijk dat hij niet de fietsendief was die de politie dacht aan te houden. Grulo reed op de fatbike van zijn vrouw en was onderweg om medicijnen te halen, nadat hij bij de babyshower van zijn ongeboren kind was geweest. Tijdens de aanhouding werd hij door meerdere agenten tegen de grond gewerkt. En hij zou hebben geroepen dat hij ziek was en geen adem kreeg, waarna hij onwel werd en overleed. Gisteravond was er een grote stille tocht door Rotterdam. En de nabestaanden eisen antwoorden, de Rijksrecherche onderzoekt de zaak en ook de familie laat onafhankelijk onderzoek doen en heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. En tot zover dit nieuws en meer lees je allemaal in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Nadine Roos.
2: Als er een reden is om een beetje uit je bureaustoel omhoog te komen, dan is het deze wel. Jump, dit zijn de Pointer Sisters.

0: FM.
1: Winston Churchill noemde het de slechtste vorm van regeren op alle andere vormen na dan. Democratie. Ik heb vorige week een speciale informatieavond, of daar eigenlijk een onderzoeksavond gehad, met allemaal verschillende journalisten uit het werkveld hier op Curaçao. En daar werd onder andere onze mening gevraagd over democratie en of die nog functioneert, of die onder druk staat. Nu moet ik eerlijk zeggen, ik ben zelf al niet degene met het meeste vertrouwen in de politiek van het eiland, denk ik. Maar om daar dus samen te zijn met allemaal journalisten die allemaal een of ander boekje weer opentrekken, waarop basically het kabinet elke seconde zou kunnen vallen. Dat mensen dat ook letterlijk zeggen. En dat er een heleboel negatieve verhalen uitkomen. Dan stemt dat je niet heel erg positief. Ik ging er zeg maar niet vrolijker vandaan dan dat ik erin ging. Het heeft me wel een beetje zorgen gebaard. En dan denk ik wel, ja, als je een verjaardag hebt, dan denk ik niet dat ik een gezellig groepje journalisten zal uitnodigen om daarop te komen. Maar goed, laten we allemaal ons best doen om het zo scherp mogelijk te houden en jou in ieder geval op de hoogte te houden van het belangrijkste nieuws. Hier op Paradise Wem.

van John Legend. Zetten we ook straks verder voort in Broodje Broodpot. Pepijn die schuift zo weer aan met het belangrijkste nieuws uit de regio en internationaal. En Juan Luis Guerra ga je horen. Madonna, TLC. Ik ben er morgen weer tussen 10 en 12. Ik laat je achter met de Venga Boys. Radio!

0: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Arie Winterswijk met het nieuws. In Den Haag is vandaag het parlementaire jaar geopend met de troonrede van koning Willem-Alexander. Hij benadrukte de banden binnen het koninkrijk. Vanaf dit najaar organiseren Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten jaarlijks een top over onder meer economie, bestaanszekerheid, afval en klimaat. Het kabinet wil ook meer geld voor defensie, strengere migratieregels en meer woningen. Het Curaçao's Museum organiseert gratis workshops met kunstenaar David Paulus. Deelnemers maken met naald, draad en textiel een portret van iemand die ze bewonderen. De eerste workshop is morgen, woensdag 16 september, van 10 tot 12 uur. De tweede is zaterdag 19 september, van 10:30 tot 12:30. Aanmelden is verplicht. Internationaal nieuws. Peter Gillis denkt dat schuldeiser Mark van Rooij drie vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Gillis wil de parken via de veiling zelf kopen en vraagt de rechter de veiling van 1 oktober tegen te houden. Van Rooij ontkent dat en zegt alleen zijn geld terug te willen. De parken zijn momenteel gesloten. Minister Eelco Heijnen van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Bij de aanbieding van de miljoenennota voor 2027 pleitte hij in de Tweede Kamer voor hervormingen en economische groei. Volgens Heijnen is groei nodig voor werk, inkomen en zorg. Investeringen moeten passen bij gezonde overheidsfinanciën. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie naar €400. De zorgpremie stijgt naar verwachting met €12,50 naar €169 per maand. Het kabinet wilde het eigen risico met €60 verhogen, maar daarvoor is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: En die zegt een oprecht goeie.

0: Narada, Michael Walden en Betty Austin met Gimme, Gimme, Gimme.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Exact 9 minuten over 12. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over die verhalen die door allerlei topmensen van AI-bedrijven worden verspreid. Gaat AI de mensheid vernietigen? Zometeen meer en een bijbehorende plaat. En die komt uit Terminator 2 trouwens. Want waarin de mensheid dus daadwerkelijk door de allerlei AI en robots vernietigd wordt. Natuurlijk onvergetelijke films met Arnold Schwarzenegger. In het tweede uur hebben we de spotlight. Er zijn weer allerlei mensen jarig. Je hoort hun bijbehorende platen. Onder andere Maggie Reilly van Moonlight Shadow. Jackie Graham, Could It Be I'm Falling In Love. Mitch Dorch, de drummer van de Crash Test Dummies. En Zach Wilkins van One Republic. Hij is de gitarist. We nemen trouwens zo rond 20 minuten voor 1 in het eerste uur nog de actualiteit met je door. En we spelen ook nog de enige echte muziekquiz met een heerlijk diner voor 2 bij Agave.
1: Paradise FM.
0: Normaal om deze tijd neem ik het nieuws door uit Nederland met Mark Kampers. Maar die is nog steeds lekker met vakantie. Daarom doe ik het. Bij een zoekactie in een recreatiegebied ten zuiden van Arnhem is vanmiddag, dit is net binnen, een lichaam aangetroffen. Vrienden van de 43-jarige zanger Ben Saunders zeggen tegen de Telegraaf dat het om hem gaat. De winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland is sinds vanochtend vermist. Later verspreidde de politie een burger met bericht met een signalement dat overeenkomst met Saunders. Er is een zoektocht begonnen waarbij onder meer honden, duikers en een politiehelikopter zijn ingezet. Het is nog niet officieel bevestigd dat het om de zanger Ben Saunders gaat. De politie meldt wel dat het onderzoek blijkt dat een misdrijf is uitgesloten. 7 mannen zijn afgelopen weekend aangehouden voor de invoer en handel in illegaal zwaar vuurwerk. Bij de actie is in totaal 3800 kilo aan explosieven in beslag genomen. Volgens de politie gaat het om een groep die vuurwerk vanuit Duitsland naar Nederland heeft geïmporteerd. In samenwerking met de Duitse politie kreeg ze de transporten in beeld. De Nederlandse spoorwegen zijn voorzichtig begonnen met de hervatting van de dienstregeling na de sabotageacties van vanochtend. Onbekenden legden op meerdere plekken door het land buizen op het spoor, waardoor het treinverkeer in Nederland ernstig ontregeld raakte. Vooral tussen Utrecht en het noorden en oosten van het land was er overlast. Op sommige plaatsen werden ook startkabels aangetroffen. Die waren bedoeld om kortsluiting te veroorzaken op het tracé. En de 43-jarige man uit Naarden, die wordt verdacht van een steekpartij achter Amsterdam Centraal vorige maand, is op vrije voeten gesteld. Zijn voorlopige hechtenis is vandaag opgeheven, zegt het OM. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De man is als fitness-influencer actief op TikTok. De steekpartij vond eind augustus plaats tijdens een van zijn livestreams. Hij stond toen te filmen op de Ruiterkade, dat is aan de I-zijde van station Amsterdam Centraal. Op de beelden was te zien dat de man een aantal keer niet aanraken zegt. Ik ben niet bang voor 6-7 mannen, zegt hij vervolgens. En dan, ze gaan allemaal vallen. Het lijkt erop dat de TikToker op een gegeven moment een mes in zijn handen heeft. 4 mannen raakten bij het incident gewond. 3 van hen, onder wie de TikToker, werden naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de steekpartij gaat door, benadrukt het Openbaar Ministerie. En Curaçao werd vandaag natuurlijk genoemd in de troonrede. Koning Willem-Alexander besteedde in de Koninklijke Schouwburg expliciet aandacht aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij sloot een speciale passage over de eilanden symbolisch af met de woorden: we zijn één koninkrijk. Daarover later meer als ik het lokale nieuws doorneem met Vanessa.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel en steeds vaker klinkt de waarschuwing dat AI uiteindelijk een bedreiging kan vormen voor ons, voor de mensheid. Wetenschappers van het Amerikaanse techbedrijf Anthropic stellen zelfs dat de snelle opmars van AI in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. De Britse AI-onderzoeker Jacob Coxon, die eerder bij OpenAI werkte en daarna overstapte naar Anthropic, stapte inmiddels ook daarop. Hij zegt, geen van beide bedrijven stelt zich verantwoordelijk op. Ze racen recht naar zichzelf verbeterende superintelligentie en spelen met onze levens, dat schreef hij deze week op X. Anthropic-wetenschapper Evan Hubinger gaf Coxon gelijk. We geloven er echt in dat AI alle mensen kan doden. Ik denk persoonlijk dat de kans daarop meer dan 10% is in de komende 10 jaar. Het zijn bepaald niet de enige waarschuwingen. Sam Altman en AI-pionier Jeffrey Hinton waarschuwden in 2023 al voor de gevaren van steeds krachtiger AI. Elon Musk waarschuwde 10 jaar geleden dat AI gevaarlijker kan zijn dan kernwapens. En Bill Gates stelde onlangs dat AI de ontwikkeling van biowapens kan versnellen. Maar hoe realistisch is nou dat rampscenario? AI-expert Jarno Duursma zegt, deze waarschuwingen komen niet van de minste namen. In mijn optiek is er dan ook wel absoluut iets aan de hand. Maar gaan we allemaal dood? Nee. En dat is ook meteen de quote van de dag. Volgens Duursma zit het directe gevaar vooral in de toenemende autonomie van AI-agents. Die geef je een opdracht en die gaan zichzelf vervolgens richting een doel werken. Soms ten koste van alles. Hij verwijst naar het incident waarbij AI-agents van OpenAI uit zichzelf het bedrijf Hugging Face probeerden te hacken. Niet uit kwade wil, maar omdat ze een probleem wilden oplossen. Je moet het een beetje zien alsof je je persoonlijke assistentrobot naar de binnenstad stuurt met de opdracht een winterjas te kopen. Onderweg slaat hij een autoruit in en haalt daar een jas uit. Het doel is bereikt, maar wel met schade. AI-specialist Patrick Peterson pleit daarom voor duidelijke maar werkbare regelgeving en internationale afspraken. Duursma trekt de vergelijking met kernenergie. Net zoals we voor nucleaire technologie een atoomgemeenschap hebben opgebouwd, zou er voor AI ook zoiets moeten komen. De conclusie lijkt daarmee geen Terminator-taferelen voor morgen, maar wel een technologie die zo snel autonomer wordt dat internationale controle en duidelijke regels steeds belangrijker worden. Welk nummer past daarbij? Natuurlijk wel het nummer uit Terminator 2, Bad to the Bone. Misschien kan je die scène nog herinneren. De T-800 gaat een bar binnen, intimideert alle bikers daar, neemt hun kleding, zonnebril en een Harley Davidson Fatboy mee en vervolgens rijdt hij weg. En die stoere beelden worden ondersteund door George Thorogood en de Destroyers met Bad to the Bone.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Vandaag het parlementaire werkjaar officieel geopend met het uitspreken van de troonrede door koning Willem-Alexander. Hoewel de plannen in Den Haag primair gericht zijn op Europees Nederland, was er ook een duidelijke boodschap voor Curaçao en de overige eilanden. De banden binnen het koninkrijk moeten steviger en het uitgangspunt blijft: wij zijn één koninkrijk. Het kabinet kondigde aan dat er vanaf dit najaar een jaarlijkse top komt tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Tijdens deze top gaan de vier landen samenwerken aan concrete thema's zoals economische versterking, bestaanszekerheid, afvalverwerking en de aanpak van klimaatverandering. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
5: Hey Vincent. Van vincentstens.com.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
7: Met Chic, You Are Beautiful.

0: You are beautiful, chic hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goedemiddag. 38 minuten over 12. Straks spelen we in dit eerste uur van het dagelijkse lunchprogramma. Natuurlijk de muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee daar bij Agave. Lekker smikkelen en smullen van de Mexicaanse keuken en van uitermate puiken cocktails. In het tweede uur hebben we de spotlights. Die staan vandaag op Maggie Reilly, bekend natuurlijk van Moonlight, Shadow, Jackie Graham, Could It Be, I'm Falling In Love, Mitch Dorch van The Crash Test Dummies, Zach Wilkins van One Republic en Meatloaf. Namelijk precies in 1993 op 15 september verscheen I Do Anything For Love. But I won't do that. En wat hij dan niet doet, dat ga ik je nog uitleggen.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en ook voor jou een oprecht goedemiddag, Vanessa.
2: Insgelijks.
0: We ontkomen er niet aan. We gaan luisteren een kleine minuut naar Willem-Alexander.
2: Nou, let's go.
3: Niet in de laatste plaats slaat het kabinet de handen ineen met de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba. En met Caribisch Nederland. In november vieren we dat 250 jaar geleden vanaf Sint Eustatius een saluutschot klonk, waarmee Nederland als eerste land ter wereld de Verenigde Staten erkende. Het onderstreept de historische verwevenheid binnen het Koninkrijk en onze gezamenlijke verbondenheid met de wereld. Dit najaar vindt een top plaats van de vier landen in het Koninkrijk om de voortgang en kansen te bespreken op alle terreinen van samenwerking. Van economie en bestaanszekerheid tot klimaat en afvalverwerking. Vanaf nu is deze top een jaarlijkse traditie. Zo geven we samen invulling aan het uitgangspunt Nosta un Reino. Wij zijn één Koninkrijk.
0: Ja, dat was Willem-Alexander. En hij trachtte enigszins papje wens te spreken.
2: Ja, nou dat is toch super. Ja, nou ja, goed, Willem-Alexander is natuurlijk, hij houdt van de eilanden. Hij houdt van Curaçao. Wij houden van Willem-Alexander. Tenminste, het eiland houdt van Willem-Alexander. Hè. Dit is hartstikke mooi. Ze gaan een jaarlijkse top gaat er dus vanaf dit najaar komen. Tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En tijdens die top gaan de landen samenwerken aan thema's als economische versterking, bestaanszekerheid, afvalverwerking en de aanpak van klimaatverandering. Dus, hartstikke mooi.
0: Ja, en het kabinet trekt meteen 47,5 miljoen euro uit voor het herstellen en versterken van de natuur. Maar niet hier, want wij zijn een zelfstandig land. Dat die 47,5 miljoen euro is voor Bonaire, Stesia en Saba. Die zijn natuurlijk onderdeel van Nederland tegenwoordig. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur maakte dit bekend tijdens Prinsjesdag. De natuur van de Besseilanden is noodzakelijk voor de economie en toerisme. Daarnaast is het volgens het ministerie ook een belangrijk aspect voor de bescherming van de eilanden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Voor 2027 zetten ze nog een keer 40 miljoen euro extra apart. Dus dat is mooi.
2: Ja, hartstikke mooi. En het is nodig. Beetje jammer dat wij niks krijgen. Voelt een beetje als je oma op een verjaardag die dan zegt, nee, jij bent niet jarig, dus jij krijgt helemaal niks.
0: Nee,
2: dat snap ik. Wij zijn zelfstandig.
0: Daar hebben we democratisch voor gekozen met z'n allen.
2: Exact. En wij zullen het zelf moeten doen. Want dat het niet komt, betekent natuurlijk niet dat het niet nodig is. Maar wij moeten onszelf redden.
0: De Sociaal-Economische Raad heeft advies uitgebracht over een wetsontwerp voor hogere AOW en AWW-uitkeringen. Het advies is gisteren aangeboden aan de ministers van Financiën en SOAW. Belangrijk onderdeel is de verhoging van het AOW-pensioen voor inwoners van Curaçao van 862 naar 1000 gulden per maand. Dit bedrag wordt overigens sinds januari al uitgekeerd, maar wordt nu met terugwerkende kracht wettelijk veranderd. Per 1 januari volgend jaar moeten ook de AWW-uitkeringen voor weduwen, weduwnaars en wezen omhoog gaan.
2: Ja, hartstikke goed. Ja, het is niet veel, maar alle beetjes helpen. En we hadden het er laatst ook over. Uiteindelijk is het op een jaar natuurlijk toch best wel wat. En de mensen hebben er recht op en hebben het heel hard nodig, dat vooral.
0: In Rotterdam blijft het onrustig na het overlijden van de 41-jarige Juan Alfredo Gulu tijdens zijn arrestatie afgelopen zaterdag. Gulu bleek na onderzoek geen fietsendief te zijn, maar hij reed op de fatbike van zijn vrouw toen hij snel medicijnen ging halen vanaf de babyshower van zijn eigen ongeboren kind. De politie hield hem staande vanwege een gestolen fatbike en dat blijkt dus een misverstand te zijn. Omdat Gulu geen identiteitsbewijs bij zich had en zich onttrok aan de controle, werd hij door meerdere agenten hardhandig tegen de grond gewerkt. Ondanks dat hij schreeuwde dat hij ziek was en geen adem kreeg, werd hij niet losgelaten. Hij raakte onwel en overleed ter plekke. Er was gisteravond een grote stille tocht door Rotterdam om Gulu te herdenken en gerechtigheid te eisen. Ondertussen eisen natuurlijk de nabestaande antwoorden. Niet alleen de Rijksrecherche doet onderzoek naar dit incident. Ook de familie laat via hun advocaat een eigen onafhankelijk onderzoek uitvoeren en doet aangifte tegen de betrokken agenten om vervolging af te dwingen. Wordt dus vervolgd. En ik hoop dat er duidelijkheid in deze vreselijke zaak komt.
2: Ja, nou ja, het is terecht dat er aangifte gedaan wordt, uiteraard. Ik bedoel, je moet er niet aan denken dat je gewoon niet vermoedend naar de apotheek gaat op de fatbike van je vrouw. Dat je vervolgens nooit meer thuis komt en ook nergens meer komt. Het is toch, ik ben zo. Ja, dan denk ik, wat is daar dan gebeurd dat daar zo hardhandig opgetreden moest worden dat die man het leven heeft gelaten? Hoe kan dit?
0: De politiedivisie georganiseerde criminaliteit heeft gisterochtend 3 invallen gedaan in de Guanaweg, de Yukonweg en Uishi. Dat gebeurde in samenwerking met Defensie, het RST en de Koninklijke Marechaussee. De invallen maken deel uit van een onderzoek naar mogelijke overtreding van de vuurwapen- en opiumwet. Bij de acties zijn 2 op Curaçao geboren mannen gearresteerd op verdenking van vuurwapenbezit. Een 33-jarige man en een 64-jarige man. Tijdens de doorzoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek.
2: Yes.
0: En daarmee wordt het eiland weer iets veiliger. En dan had jij nog leuk nieuws voor vrouwelijke onderzoekers.
2: Ja, dat klopt. Alleen deze computer doet echt 3 uur voordat hij een pagina laat. En ik ben nog niet eens bij de volgende pagina weg. Laat me heel eventjes checken hoor. Want dit was op zich, vond ik wel heel mooi nieuws.
0: Ik zag hem staan, maar anders heb ik nog een ander bericht. Een 50-jarige man is aangehouden voor het beledigen van een ambtenaar in functie. Lekker ouderwets. Dat hoor je niet zo vaak meer, hè? Het niet opvolgen van een ambtsbevel en verzet bij aanhouding. Dat gebeurde overigens in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hij veroorzaakte volgens de melding overlast in een casino. De man dreigde vernielingen aan te richten. Toen de politie eenmaal ter plekke was, probeerde zij te praten met de 50-jarige verdachte. Maar de man bleef zich verzetten en hij beledigde de politie. Hij had trouwens ook geen identiteitsbewijs bij zich. Met in totaal 4 overtredingen werd de man opgepakt en overgebracht naar het politiebureau. Op welke manier de verdachte de ambtenaar in functie heeft beledigd is trouwens niet bekend.
2: Okay.
0: Maar daar kunnen we ons iets bij voorstellen.
2: Ja, ja, ja, maar het hoort niet. Het is niet netjes.
0: Nee.
2: Ik moet het eventjes. Je houdt het van me te goed, want dit ding doet niks meer. Dus ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Maar er komt in ieder geval voor vrouwelijke onderzoekers wordt er 10.000 gulden pp, volgens mij dollar trouwens, vrijgemaakt om daarin te investeren. En het is, waarom dan juist vrouwelijke onderzoekers zo belangrijk zijn, dat had ik je heel graag willen vertellen. Maar weet je wat? Ik ga het even onderzoeken en dan doe ik dat vanmiddag gewoon lekker in mijn show.
0: Ja, lijkt me heel goed. We horen jou weer vanaf 4 uur. En dan horen we ook waarom die vrouwelijke onderzoekers nou meer geld krijgen.
2: Beloofd.
1: De beste 80's.

0: Smith. Natuurlijk met Pink Paradise FM. We hadden het net over dat nieuwsbericht dat we opeens niet meer konden vinden. Maar ik heb hem inmiddels gevonden. Vrouwelijke onderzoekers en innovators op Curaçao kunnen zich aanmelden voor twee nieuwe UNESCO-beurzen van elk 10.000 Amerikaanse dollar. Meldt het Antilliaans Dagblad. Met het programma wil UNESCO de positie en zichtbaarheid van vrouwen in de wetenschap en innovatie versterken en hen meer kansen geven om een leidende rol te spelen. Eén beurs is bedoeld voor projecten binnen wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. De andere richt zich op projecten met maatschappelijke impact. En vanmiddag hoor je bij Vanessa er meer over.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Muziekquiz. Ja, die gaan we natuurlijk spelen. Weet je wat, ik doe gewoon eerst de opgave. Dan kan je alvast een beetje opwarmen, je vingers losgooien. Ik zou zeggen antwoord via de app. Je kan het ook nog ouderwets doen, maar gewoon via onze app. Heb je nog niet, die nog niet gedownload, doe dat dan via een van de bestaande platforms. Je kan het ook nog ouderwets doen via 675-1031. Daar komt hij.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is niet zo heel erg moeilijk, toch? Wat kan je vandaag winnen? Je kan winnen een heerlijk diner voor twee bij Agave. En dat is wel aardig een redelijke tijd geleden alweer, hoor, trouwens. Maar hebben wij met Paradise FM allemaal daar zitten eten en vooral heerlijke cocktails gedronken. Maar ja, je hoeft mij niet te geloven, hè, als ik zeg dat het goed is. We gaan gewoon naar de oude vertrouwde TripAdvisor. En daar vinden we de recensie die zegt: geweldige kleine taqueria op Jan Tiel Beach. Deze gezellige kleine taqueria en bar is een waar juweeltje. Supervriendelijk personeel, de beste cocktails, heerlijke taco's. Ze zijn zeer goed geïnformeerd over tequila. Dat is natuurlijk een van de punten bij Agave. Je kan daar een fantastisch assortiment tequila's bewonderen en natuurlijk ook drinken. En de recensie sluit af met: geweldige sfeer, personeel en drankjes. Ik hou van deze plek. Zullen we dan nog één keer die muziekquiz doen? En daarna geef ik één aanwijzing, maar een hele kleine, want hij is eigenlijk heel makkelijk, hè?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ze komen uit Zweden en het is niet ABBA. En dit is Diana Ross. En daarmee gaan we richting het nieuws van 2 uur. Straks na 1 uur natuurlijk de spotlights.

0: telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
2: Banco di Caribe.
3: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca simpel. De solution. Reis abou. Hasi compra di kas. Kalidad kuta dunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida. Simpel. In lo que potimester pa tour dia. Kiba de warda. Hasi liye. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
4: Tour tour. Ben Carrefour.
5: Pizza hier, pizza daar. Pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
7: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Gouverneur Maurits de Kort heeft kennis gemaakt met luitenant-kolonel Patrick Taribuka, de nieuwe commandant van de brigade Caribisch gebied van de Koninklijke Marechaussee. Taribuka trad op 11 september aan. Ze spraken over grensbewaking, luchthaventoezicht en samenwerking in de regio. Taribuka volgt luitenant-kolonel Gerhard Smit op. In Den Haag is vandaag het parlementaire jaar geopend met de troonrede van koning Willem-Alexander. Hij benadrukte de banden binnen het koninkrijk. Vanaf dit najaar organiseren Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten jaarlijks een top over onder meer economie, bestaanszekerheid, afval en klimaat. Het kabinet wil ook meer geld voor defensie, strengere migratieregels en meer woningen. Internationaal nieuws. Peter Gillis denkt dat schuldeiser Mark van Rooij 3 vakantieparken bewust te laag heeft laten taxeren. Gillis wil de parken via de veiling zelf kopen en vraagt de rechter de veiling van 1 oktober tegen te houden. Van Rooij ontkent dat en zegt alleen zijn geld terug te willen. De parken zijn momenteel gesloten. Minister Eelco Heijne van Financiën zegt dat regeldruk, trage vergunningverlening en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Bij de aanbieding van de miljoenennota voor 2027 pleitte hij in de Tweede Kamer voor hervormingen en economische groei. Volgens Heijne is groei nodig voor werk, inkomen en zorg. Investeringen moeten passen bij gezonde overheidsfinanciën. Het verplichte eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar met de inflatie naar €400. De zorgpremie stijgt naar verwachting met €12,50 naar €169 per maand. Het kabinet wilde het eigen risico met €60 verhogen, maar daarvoor is geen meerderheid in de Tweede Kamer. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
9: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond, waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje, en zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
10: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
9: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
11: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
11: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
13: Met de Spotlights One Republic.

0: the lessons I've learned.
1: One Republic Counting Stars.
2: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag 7,5 minuut over 1. We zitten midden in de spotlight.
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Nou, Zach Wilkins. Hij is gitarist van One Republic. Vandaag 48 jaar geworden, geboren in 1978 in Colorado Springs, natuurlijk in Amerika. Daar ontmoette hij op school zijn toekomstige bandmaatje Ryan Tedder. Samen zouden ze uiteindelijk One Republic oprichten. En je hoorde een van hun allergrootste successen, Counting Stars, met meer dan 2 miljard streams op Spotify. Ryan Tedder zet in dat nummer mooi tegenover elkaar dollars en sterren. Het gaat over de stress van het moderne leven, geldzorg en de zoektocht naar wat er werkelijk toe doet. Die Zach Wilkins, die jarig is, die heeft een achtergrond in klassieke gitaar en flamenco. Voordat de band een beetje succes begon te krijgen, moest Wilkins overigens gewoon zijn huur betalen. Dat deed hij onder meer als onderbroekenfotomodel. En hij is inmiddels natuurlijk een vermogend artiest. Hij is wijnboer geworden. Samen met zijn vrouw kochten ze een wijngaard in Michigan. Wie is er nog meerjarig? Nou, Maggie Reilly. Die ken je natuurlijk van Moonlight Shadow samen met Mike Oldfield. Ze is 70 jaar geworden. Geboren in Glasgow. Geboren op 15 september. Dat is logisch. 1956. Moonlight Shadow vertelt het tragische verhaal van een vrouw die haar geliefde verliest bij een gewelddadige gebeurtenis. Decennia lang werd gespeculeerd dat het over de moord op John Lennon zou gaan. Maar Mike Oldfield heeft dat nooit bevestigd. De stem van Maggie Reilly in dit nummer is vrij opvallend. Oldfield vroeg haar om niet krachtig te zingen, maar juist heel zacht en bijna fluisterend. Het rare is alleen, het nummer is van Mike Oldfield en Maggie Reilly, maar als je bij Maggie Reilly op Spotify gaat kijken, zie je dat nummer niet. Of je ziet een paar nummers met een paar honderdduizend weergaven. Ik dacht, goh, is Moonlight Shadow niet populair? Integendeel, het staat op de artiestenpagina van Mike Oldfield. Daar heeft het honderden miljoenen streams. En het verschijnt dus niet op de solopagina van Maggie Reilly. Daarom zijn de luistercijfers op haar eigen pagina heel erg laag. Maar het is een heel populair en nog steeds mooi nummer.

0: Mike Oldfield en natuurlijk de jarige Maggie Riley Moonlight Shadow.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag werd deze Schotse zangeresse Maggie Riley dus 70 jaar oud. Wie is er nog meerjarig? Nou, Jackie Graham is 70 jaar geworden. Geboren natuurlijk als Jacqueline Graham op 15 september 1956 in Birmingham. Ze is de dochter van Jamaicaanse ouders. Ze zong aanvankelijk bij allerlei lokale groepen. Werkte daarna als achtergrondzangeres, onder meer bij UB40. In 1983 tekende ze bij het platenlabel EMI en 2 jaar later volgde haar grote doorbraak samen met David Grant. Hun duet Could It Be I'm Falling In Love is een nummer over het moment waarop je je realiseert dat een vriendschap misschien in iets veel diepers verandert. Zou het kunnen dat ik verliefd word? Ze is trouwens zelf al jaren, sterker nog decennia, gelukkig in de liefde. Ze kent haar echtgenoot, Tony Ormsby, al sinds de middelbare schooltijd. Ze zijn in 1976 getrouwd en zijn dus inmiddels meer dan een halve eeuw samen. En Graham heeft een ster, ja, niet daar in Hollywood, maar in Birmingham. Daar heb je ook een Walk of Stars. En ze was bijzonder big in Japan. Ze had een enorm succes in Japan. Vandaag dus 70 geworden, Jackie Graham.

0: David Grant en de jarige Jackie Graham. Could it be I'm falling in love?
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Jackie Graham dus, 70 jaar oud geworden. En ook Mitch Dorch is jarig. Hij is de drummer van de Canadese formatie The Crash Test Dummies vandaag. 66 jaar geworden. Die Mitch Dorch die drumt niet alleen, die houdt zich ook bezig met educatie. Hij spreekt inmiddels al jarenlang op middelbare scholen over het najagen van dromen, over groepsdruk, over het gebruik van drugs en over alcohol. En hij probeert dus leerlingen een beetje te bemoedigen en goede dingen bij te brengen. Bekendste nummer van die Crash Test Dummies, waarop ook Mitch Dorch te horen is, is natuurlijk en nog eens dat nummer vertelt drie verhalen over kinderen die zich anders voelen dan hun omgeving. Een jongen krijgt na een auto-ongeluk plotseling wit haar. Een meisje schaamt zich voor de moedervlekken op haar lichaam. En een jongetje wordt door zijn ouders meegenomen naar een streng religieuze omgeving. Het refrein, he, dat bevat geen woorden. Zanger Brad Roberts zingt dus alleen maar ik kan het niet goed nadoen, maar je hoort het zometeen. Juist omdat sommige ervaringen moeilijk onder woorden te brengen zijn. De single werd wereldwijd een hit en kreeg trouwens een komische tweede carrière dankzij Weird Al Yankovic, die er natuurlijk een parodie op maakte. Bijna alle coupletten komen uit het leven van zanger Brad Roberts zelf. Echte ongelukken, een moedervlek waar hij mee werd gepest en een meisje uit de Pinkstergemeente. De jarige Mitch Dorch is sinds 1991 de drummer en hij was de medeproducent van juist dit album, het platina-succes van bijna 8 miljoen exemplaren wereldwijd.

33 jaar geleden dat Meat Loaf zijn single I Do Anything For Love, But I Won't Do That, uitbracht. Dat gebeurde op 15 september 1993. Nummer geschreven door Jim Steinman groeide uit tot een wereldwijde mega-hit en werd nummer 1 in onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Meat Loaf won er een Grammy Award mee. Maar wat bedoelt hij nou eigenlijk met dat But I won't do that? Dat is al 33 jaar de vraag die veel mensen bezighoudt. Het antwoord zit volgens Steinman gewoon in de tekst. Iedere keer verwijst dat naar iets wat in de regels daarvoor wordt genoemd. Hij belooft zijn geliefde dus vrijwel alles en hij zal haar niet bedriegen, haar laten vallen of de liefde opgeven. De oorspronkelijke albumversie duurt ruim 12 minuten. Wat ik nu ga draaien is daar nog niet de helft van trouwens. Hoor. De videoclip is een soort complete mini horrorfilm met een kasteel, een motor en een Beauty and the Beast-achtig verhaal. Vandaag dus, 15 september, exact 33 jaar geleden, Meat Loaf met I Do Anything For Love, But I Won't Do That.

0: boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: Nieuws van 2:30.
1: Pinedo zwaait af als communicatieadviseur bij voetbalbond FFK. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Met het einde van het WK voetbal is ook de opdracht van Percy Pinedo als corporate communicatieadviseur bij voetbalbond FFK afgerond. Pinedo werd aangesteld om de communicatie rond de historische deelname van het Curaçaose elftal aan het WK in goede banen te leiden. Nu dit toernooi voorbij is, stelt hij zijn functie weer ter beschikking van het bestuur. In het persbericht bedankt Pinedo het bestuur voor het vertrouwen en spreekt hij zijn waardering uit voor de spelers, staf en supporters. Hij kijkt met trots terug op deze periode en wenst de FFK veel succes bij de verdere ontwikkeling van het Curaçaose voetbal. En gouverneur Maurits de Kort heeft luitenant-kolonel Patrick Taribuka ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Taribuka is op 11 september officieel aangetreden als de nieuwe commandant van de Brigade Caribisch Gebied van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de ontmoeting spraken de gouverneur en de nieuwe commandant over de rol van de Marechaussee in de regio en de onderlinge samenwerking bij taken als grensbewaking en luchthaventoezicht. Taribuka volgt luitenant-kolonel Gerard Smit op. De nieuwe commandant neemt ruime ervaring mee binnen de krijgsmacht. Zo gaf hij eerder leiding aan een Nederlandse brigade en werkte hij als stafofficier bij de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Hey Vincent, van VincentStens.com. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
5: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via centcaribe.nl.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
0: Dit is Paradise FM.

0: Elena Miles, Black Velvet.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ik dacht dus vroeger altijd dat dat iets met die film te maken had. Hè? De bekende film Black Velvet. Het nummer van Elena Miles. Maar niks is minder waar. De songtekst van Black Velvet van Elena Miles. Dat gaat allemaal over Elvis Presley. Het is een eerbetoon aan de opkomst en natuurlijk de tragische dood van Elvis Presley. Vol met zeg maar zuidelijke Amerikaanse metaforen over zijn muziek, imago en de historie rondom zijn succes en trouwens ook zijn dood. Ik kan me nog herinneren, hij overleed op 16 augustus 1977, was toen pas 42 jaar oud. De wereld werd gek te vergelijken met de dood van Michael Jackson of van Whitney Houston. Radiostations besteden er complete aandacht aan. Het toenmalige NOS-journaal in Nederland. Het was werkelijk... ik bedoel het niet onaardig, maar het was echt een soort hysterie rondom zijn dood op 16 augustus 1977. Muzikale tributen kwamen uit, nummers werden aan hem gewijd. En ja, het was natuurlijk toentertijd ook echt een levende legende en een van de grootste popartiesten van absoluut dat moment. Zometeen het Feel Good nieuws. Ontroerend verhaal over iemand die eigenlijk twee voor hem volstrekt onbekende jongens in huis heeft genomen en daardoor hun leven op het spoor heeft gehouden. Nu eerst Joe Cocker, Summer in the City.

0: Gelido Summer Nights van Diesel. De eerste keer dat ik dat nummer hoorde, dacht ik, ja, zijn van de Amerikaanse band. Niks is minder waar. Het is een pure nederpop. Het is een Nederlandse rockband, hè, Diesel. In Canada bereikten ze trouwens met dit nummer de eerste plaats in de hitlijsten. En in de bekende Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikten ze plek nummer 25, wat uitzonderlijk is voor een Nederlandse band.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Soms begint een bijzonder verhaal heel eenvoudig, hè, met iemand die besluit de deur niet dicht te doen. Dat gebeurde in februari 2025, vorig jaar dus, in Saginaw in Michigan, Amerika. Sam Restivo kreeg onverwacht twee jongens voor zijn deur. Ze waren 12 en 14 jaar oud en werden gebracht door een vrouw die Sam nauwelijks kende. Ze vertelde dat ze niet meer voor de jongens kon zorgen en dat ze nergens anders heen konden. Sam had geen familieband met de kinderen en geen officiële voogdij, maar hij stuurde ze niet weg. Hij nam ze in huis en zorgde sindsdien voor hun eten, hun kleding en onderdak volledig op eigen kosten. De moeder verdween vervolgens grotendeels van de radar. Volgens Restivo hebben de jongens ook geen betrokken vaders. Ze hebben niemand, vertelde hij aan de lokale zender ABC 12. Ze zijn doodsbang om uit elkaar gehaald te worden. Ze hebben alleen elkaar en mij. De situatie was trouwens bepaald niet eenvoudig. Het huis aan Holland Avenue, waar Sam woonde, was ooit van een overleden vriend van Sam. Toen het schooljaar 2026 begon, was er geen stromend water en de elektriek was afgesloten. Een generator hield het huishouden draaiende. Restivo verdient zijn geld met gootsteen en dakgootwerk en moest ondertussen twee tieners onderhouden. Omdat Sam niet de biologische vader is en geen officiële voogdij heeft, liep hij vast in een bureaucratisch moeras. Toen het nieuwe schooljaar begon, mochten de jongens niet naar school, omdat Sam zonder wettelijke voogdij geen handtekening voor hun schoolinschrijving kon zetten. De volledige dagelijkse zorg, voeding en kleding kwamen maandenlang volledig voor zijn eigen rekening, zonder enige steun van de overheid. Begin deze maand, op 3 september, bracht ABC 12 het verhaal naar buiten. Daarna kwam er een enorme golf van hulp uit het hele land. Er kwam kleding, schoenen, er kwam schoolspullen, er kwamen meubels binnen. Een GoFundMe-actie leverde inmiddels bijna $16.000 op. En, nogal van belang, ook overheidsinstanties kwamen eindelijk in beweging. Er wordt gewerkt aan officiële voogdij, er wordt gewerkt aan water en elektriek, en er is uitzicht op een plek op school. Dus het verhaal, he, neemt een goede wending dankzij iemand die de deur open hield. Je hoort zometeen de bijpassende plaat, maar eerst wens ik je heel veel plezier zometeen met Marissa en natuurlijk vanmiddag met Vanessa. Morgenochtend vroeg is Jeremy hier weer. Even kijken, wie is er morgen eigenlijk tussen 10 en 12? Nadien Roos natuurlijk, want Joris is lekker met vakantie. En dan ben ik er weer tussen 12 en 2. Welke plaat past hierbij? Nou, bijna. David Guetta en Sia Titanium, hun grootste succes, of eigenlijk haar grootste succes, hè. Zangeres Sia besloot namelijk twee 18-jarige jongens te adopteren die op het punt stonden om het Amerikaanse zogeheten pleegzorgsysteem te verlaten. Ze had over een van de jongens gehoord in een documentaire en ontdekte dat hij een boezemvriend had die in dezelfde situatie zat. Ze besloot beide jongens in huis te nemen. Dat waren dus geen kleine kinderen, zoals Sam wel deed, maar jongvolwassenen met een moeilijke jeugd en veel trauma. Sia zorgde ervoor dat ze professionele hulp konden krijgen en bood hun vooral iets wat ze nooit echt hadden gehad: een stabiele thuisbasis. Ze werd dus op haar 44ste moeder van twee volwassen mannen en kort daarna werd ze trouwens zelfs grootmoeder toen een van die twee vader werd. Het verhaal laat zien dat hulp en liefde niet ophouden. Wanneer een kind 18 wordt, juist dan kan een veilig thuis het verschil maken. En dat was het Feel Good nieuws van vandaag. Morgen weer een aflevering. En ik wens je nog een hele fijne dinsdagmiddag.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Centu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Centu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Centu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar centu.io. Dat is centuo.io.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design,

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Gouverneur Maurits de Kort heeft kennis gemaakt met luitenant-kolonel Patrick Taribuka, de nieuwe commandant van de brigade Caribisch gebied van de Koninklijke Marechaussee. Taribuka trad op 11 september aan. Ze spraken over grensbewaking, luchthaventoezicht en samenwerking in de regio. Taribuka volgt luitenant-kolonel Gerhard Smit op. In Den Haag is vandaag het parlementaire jaar geopend met de troonrede van koning Willem-Alexander. Hij benadrukte de banden binnen het koninkrijk. Vanaf dit najaar organiseren Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten jaarlijks een top over onder meer economie, bestaanszekerheid, afval en klimaat. Het kabinet wil ook meer geld voor defensie, strengere migratieregels en meer woningen. Internationaal nieuws. Deeltijdwerkers met een minimumloon houden volgens salarisplatform UForce netto minder over. Wie 24 tot 32 uur per week werkt, levert na de Prinsjesdagplannen maandelijks tussen €5,16 en €11,83 in. Fulltimers krijgen €17,17 meer. De indexering is niet meegerekend. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center om de naam van president Donald Trump op de gevel te zetten. Ook mag het plein niet naar hem worden vernoemd. Volgens de rechter is dat in strijd met een eerdere uitspraak. Voor een naamswijziging is toestemming van het congres nodig. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM app.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Marisa Wildeboer.
8: Ja, een hele goede middag. Je hoort hier Kelly Clarkson. Paradise.

0: Hello, you beautiful thing, hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag en ik zit weer voor je klaar tot en met 4 uur. Ik ben een beetje bij de adem. Ik kom net rennend de studio in, samen met Vanessa Werkhoven. We zijn namelijk net geweest bij Grotenberg Patat. Daar is een nieuwe kraam geopend, een nieuwe viskraam. En we mochten het lekker gaan proeven. Ja, dat liep een beetje uit, want we hebben echt enorm veel eten mogen proeven. Het was wel onwijs lekker. Nou ja, straks over daar meer. Ik zit in ieder geval voor je klaar. We spelen de muziekquiz. Vanessa Werkhoven schrijft natuurlijk bij me aan. En natuurlijk de allerbeste muziek heb ik voor je klaarstaan. Hier is Taylor Swift.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach. Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
3: Pinedo zwaait af als communicatieadviseur bij voetbalbond FFK. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Met het einde van het WK voetbal is ook de opdracht van Percy Pinedo als corporate communicatieadviseur bij voetbalbond FFK afgerond. Pinedo werd aangesteld om de communicatie rond de historische deelname van het Curaçaose elftal aan het WK in goede banen te leiden. Nu dit toernooi voorbij is, stelt hij zijn functie weer ter beschikking van het bestuur. In het persbericht bedankt Pinedo het bestuur voor het vertrouwen en spreekt hij zijn waardering uit voor de spelers, staf en supporters. Hij kijkt met trots terug op deze periode en wenst de FFK veel succes bij de verdere ontwikkeling van het Curaçaose voetbal. En gouverneur Maurits de Kort heeft luitenant-kolonel Patrick Taribuka ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Taribuka is op 11 september officieel aangetreden als de nieuwe commandant van de Brigade Caribisch Gebied van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de ontmoeting spraken de gouverneur en de nieuwe commandant over de rol van de Marechaussee in de regio en de onderlinge samenwerking bij taken als grensbewaking en luchthaventoezicht. Taribuka volgt luitenant-kolonel Gerard Smit op. De nieuwe commandant neemt ruime ervaring mee binnen de krijgsmacht. Zo gaf hij eerder leiding aan een Nederlandse brigade en werkte hij als stafofficier bij de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app. Wordt officieel aangetreden als de nieuwe commandant van de brigade Caribisch Gebied van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de ontmoeting spraken de gouverneur en de nieuwe commandant over de rol van de Marechaussee in de

0: should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Dit is Paradise FM.
4: Marisa Wildeboer.
5: Straks spelen we de muziekquiz, maar nu eerst hoor je hier I'm Like a Bird.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is tijd voor de Paradise FM Muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerwon voor twee. En deze keer voor restaurant Agave. Ja, dat is natuurlijk een hele fijne plek in Jantiel. Waar je terecht kan voor heerlijk eten. Heerlijke taco's, quesadillas. Ja, echt. Ik ben er zelf onwijs fan van. Ja, heb je hier nou nog nooit gegeten, dan moet je hier zeker een keer eten. Nou, dat kan heel goed tijdens deze quiz. Want als je hem wint, mag je gratis daar eten op onze kosten. Ik zou zeggen, het is niet moeilijk, speel vooral mee. Ik ga dan vragen en starten, daar komt ie.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, deze moet je wel weten, toch? Ik zou zeggen, ga snel naar de Paradise FM app. Laat je antwoord achter en dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven of je deze heerlijke dinerwon voor twee hebt gewonnen.

0: Quatre Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
0: Exacte man.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life. Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus...

0: Lex Jansen met het nieuws. Na het einde van het wereldkampioenschap voetbal stopt Percy Pinedo als communicatieadviseur bij de Curaçaose Voetbalbond. Hij was aangesteld voor de communicatie rond de historische deelname van Curaçao aan het toernooi. Pinedo bedankt het bestuur voor het vertrouwen en wenst de Voetbalbond succes met de verdere ontwikkeling van het Curaçaose voetbal. Gouverneur Maurits de Kort heeft kennis gemaakt met luitenant-kolonel Patrick Taribuka, de nieuwe commandant van de Brigade Caribisch Gebied van de Koninklijke Marechaussee. Taribuka trad op 11 september aan. Ze spraken over grensbewaking, luchthaventoezicht en samenwerking in de regio. Taribuka volgt luitenant-kolonel Gerhard Smit op. Dan internationaal nieuws. Deeltijdwerkers met het minimumloon houden mogelijk netto minder over. Volgens salarisplatform YouForce gaat het om 5,16 tot 11,83 euro per maand bij een werkweek van 24 tot 32 uur. Fulltimers met het minimumloon krijgen er netto 17,17 euro per maand bij. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center om de naam van president Donald Trump op de gevel te zetten. Ook mag het plein niet naar hem worden vernoemd. Volgens de rechter is dat in strijd met een eerdere uitspraak. Voor een naamswijziging is toestemming van het congres nodig. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Van Tardy, ik heb voor je klaarstaan Michael Jackson en Justin Timberlake.

0: Shabbat and Hero.
1: Paradise FM.
0: Ja, het is weer tijd voor een eventjes een gesprekje met Vanessa Werkhoven. Die is inmiddels bij me aangeschoven. Hallo Vanessa.
2: Ja, hey, ik heb over push the button gesproken. Wel even het gevoel dat mijn buttons zijn gepusht zojuist.
0: Nou, ik zie dus, ik zit nu eventjes, ik ben ingelogd op jouw radiosysteem. En ik wilde dus net een grap, grap maken. Ik wilde zeggen, Vanessa, kom binnen.
3: Jongen, wat een leuk programma.
0: Ja, ik zie jongen staan.
2: Echt, ik had dus gewoon vandaag een. Ik was even naar de supermarkt gegaan dat ik hierheen kwam, want ik was lekker op tijd. Ik had een
0: kikkererwten.
2: Precies. Ja, ik zag het. Wat ik zocht. Kikkererwt. Ik had een kikkererwtensalade gemaakt voor mezelf, lekker met een beetje avocado en helemaal gezond.
0: Weet ik je zag het. Zag er ook heel gezond, maar ook lekker. Avocado, tomaat. Ik zag er van alles tussen zitten.
2: Nou, ik hoef helemaal niks meer. We zijn net naar Shivi's Food in Grotenberg gegaan om een filmpje op te nemen.
0: Ja.
2: Want ze hebben weer wat nieuws.
0: Ze hebben weer wat. Ja, het is echt. Jack die is altijd altijd gaande met nieuwe dingen.
2: Het is echt Jack in the box en die springt iedere keer uit die
0: box. Uit de box.
2: Ja. En nu heeft hij dan bij daar op die parkeerplaats van Grotenberg. Want dat hebben ze dus dan. Nou ja, komen weer oliebollen aan.
0: Ja.
2: Grotenberg oliebollen. En dan hebben ze ook nog.
0: Ja, het houdt niet op.
2: Mermaid. Maar echt, wij mochten dus een filmpje maken daarnet. En alles proeven.
0: Ja, dat was ook echt de bedoeling, hè? Dat was het. Het was alles proeven. Wij dachten, nou, even alles proeven.
2: Ja.
0: Nou, er werd echt alles werd geproefd.
2: Ik denk dat kun je niet vragen van één.
0: Ja.
2: Maar hij zat er bovenop. Hij zat er bovenop. Dus als je dat filmpje op de socials gaat zien, dan zie je mij hapjes nemen. Nou,
0: je was onder dwang.
2: Ik weet dat ik gewoon op de achtergrond buiten beeld gewoon echt aan het zorgen was dat ik alles ging proeven.
0: Ja.
2: Maar het was echt heel erg lekker.
0: Ja.
2: Echt heel erg lekker. Maar uitgerekend vandaag heb ik een gezonde salade. Nou ja, die laat ik lekker tot morgen staan.
0: Ja, dat is wel. Nou ja, weet je, compenseren kun je leren. Toch?
2: Ja. Nou ja, niet als Jack erbij.
0: Nee, heel zwaar.
2: Dan moet je alles hebben. Ja.
0: Nou, het moet natuurlijk ook geen niet te veel een promotiepraatje worden. Maar ik wil wel even wat zeggen. Ik heb voor het eerst kibbeling gehad van zalm.
2: Ja.
0: En ik weet, in Nederland is dat al wel wat bekender. Ik ken het nog niet. Maar ik moet zeggen, dit is echt een aanrader.
2: Het is hartstikke lekker. Ja, en de
0: echt lekker.
2: Fries met die garnalen.
0: Garnalen, oh heerlijk.
2: Ook super lekker. En
0: ja,
2: het moet geen reclamepraatje worden. En
0: nee.
2: Dat is het ook niet. Maar we zitten er gewoon letterlijk vol van nog even.
0: Ja.
2: En een hele lekkere Red Snapper burger.
0: Nou, ongelooflijk hè. Want een Red Snapper is hier op het eiland. Dat kun je natuurlijk op meerdere plekken krijgen. Dat is een hele bekende vis hier op het eiland, toch?
2: Dat is ook echt wel heel erg lekker. Maar goed, daar hebben zij dus een lekkere burger van gemaakt. Ja, Shivi. Het is Shivi's Foodbox. Maar zijn partner heet ook Shivi.
0: Ja.
2: En Shivi kan gewoon echt lekker koken.
0: Ja, die kan echt goed koken. Ja, ja.
2: Lekker, ja.
0: Ja, we hebben natuurlijk al, ik denk al een jaar. Nee, hoe lang werk je hier? Nou, ongeveer een jaar. Of is dat overdreven? Nou, geen idee. In ieder geval.
2: Zeker een jaar.
0: Nou, dat weet ik. Ik woon nu net een jaar op het eiland, dus dat kan niet.
2: Nou ja, maar je kwam hier vrij snel voor de verhuizing.
0: Ja, dat is waar.
2: En het is. Nou ja, goed. Bijna.
0: Oké. Okay. En wij zijn eigenlijk vanaf het begin zijn we wel involved met het hele project waar Jack mee bezig is. We hebben natuurlijk verschillende rotties gehad, Bami, et cetera. Dit is natuurlijk iets heel nieuws. Die vis, maar echt, ik ben helemaal zeer te spreken.
2: Ja.
0: Mijn hele auto ruikt alleen wel naar vis.
2: Het is bizar, hè?
0: En de studio ook.
2: Ja. Alles, ja. Ja, ik ben heel goed.
0: Nee,
2: maar
0: lekker.
2: Het is, Jack blijft zichzelf ontwikkelen en verbeteren. Dus dat is hartstikke goed.
0: Ja, en oliebollen. Ben je gek op oliebollen trouwens? Eet jij veel oliebollen?
2: Nou, gelukkig niet veel, maar ik hou er wel van. Nee, dat is niet iets wat ik het hele jaar door.
0: Ja,
2: lekker
0: nee.
2: Huis, lekker vanavond, lekker filmpje met een oliebol.
0: Maak jij het wel zelf thuis?
2: Nee, dat nooit. Dat,
0: nee, hè?
2: Maar het is natuurlijk ook wel echt iets wat heel erg bij oud en nieuw vieren hoort. Hè?
0: Ja.
2: Lekker zelf oliebollen bakken. Mijn vader die stond altijd oliebollen, appelflappen en dan met van die ananasflappen. En,
0: oh, wat heerlijk. Maak jij dat zelf?
2: Allemaal zelf, ja.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, dan krijg je. Het hoort ook echt bij een kerst- en oud en nieuw gevoel.
2: Ja, ja, ja, absoluut.
0: En het komt dichterbij, hè? Ja, het duurt ook nog wel even. Maar ik vind als. Een jaar gaat zo snel in één keer, Vanessa.
2: Niet normaal, hè?
0: Hoe ouder ik word, ik ben echt gewoon aan het rennen tegen de tijd.
2: Ja.
0: God. Ja.
2: Ik zie je rennen.
0: Ja. Nou, misschien ook maar goed na al die vissen.
2: Nee, maar het gaat zeker snel. Voor je het weet is het weer zover.
0: Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval onwijs lekker gegeten. Dankjewel, Jack. Dankjewel, Shivi. Het was onwijs lekker. Dus wil je het nou proberen? Ga er zeker eventjes langs op de parkeerplaats van Grotenberg Patat. Little Mermaid.
2: Ja, en mocht je denken, ja, maar hoe ziet dat er dan allemaal uit? En wat was het ook weer al?
0: Oh ja.
2: Even lekker onze socials in de gaten houden. Want binnenkort zie je mij alles in mijn bakken stoppen.
0: En dat wil je natuurlijk heel graag. Ik zou zeggen, dankjewel Vanessa. Ook fijn dat jij op de video wilde en alles wilde proberen voor ons, ons allemaal. Dankjewel.
2: Dank je wel.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.
1: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
3: We hebben allemaal een beetje...

0: niet missen.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
4: Pinedo zwaait af als communicatieadviseur bij voetbalbond FFK. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Met het einde van het WK voetbal is ook de opdracht van Percy Pinedo als corporate communicatieadviseur bij voetbalbond FFK afgerond. Pinedo werd aangesteld om de communicatie rond de historische deelname van het Curaçaose elftal aan het WK in goede banen te leiden. Nu dit toernooi voorbij is, stelt hij zijn functie weer ter beschikking van het bestuur. In het persbericht bedankt Pinedo het bestuur voor het vertrouwen en spreekt hij zijn waardering uit voor de spelers, staf en supporters. Hij kijkt met trots terug op deze periode en wenst de FFK veel succes bij de verdere ontwikkeling van het Curaçaose voetbal. En gouverneur Maurits de Kort heeft luitenant-kolonel Patrick Taribuka ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Taribuka is op 11 september officieel aangetreden als de nieuwe commandant van de Brigade Caribisch Gebied van de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de ontmoeting spraken de gouverneur en de nieuwe commandant over de rol van de Marechaussee in de regio en de onderlinge samenwerking bij taken als grensbewaking en luchthaventoezicht. Taribuka volgt luitenant-kolonel Gerard Smit op. De nieuwe commandant neemt ruime ervaring mee binnen de krijgsmacht. Zo gaf hij eerder leiding aan een Nederlandse brigade en werkte hij als stafofficier bij de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
5: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
2: Straks is het tijd voor Shakira, maar nu is het zien.

0: tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen.
1: De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
2: Straks is het tijd voor Shakira, maar nu is het zien.

0: What Can I Say, hoor je hier op Paradise FM.
1: Paradise FM.
0: Ja, van een klein huisje in de bergen naar een van de grootste sterren ter wereld. Dat is het verhaal van Dolly Parton. Ze groeide op in een gezin van 12 kinderen, ze had niet veel. Maar ze wist al van jongs af aan dat muziek haar toekomst was. En wat ik zo mooi vind aan haar verhaal is, ze vergat nooit waar ze vandaan kwam. Naast alle muziek, films, successen, heeft ze zich altijd jarenlang ingezet voor kinderen en onderwijs. Zo liet ze zien dat je groot kunt dromen, maar ondertussen ook iets kunt betekenen voor andere mensen om je heen.

Nou, voor je het weet zijn we alweer 2 uur verder. De dinsdagmiddag is voorbij gevlogen. In ieder geval voor mij. Voor mij zit er weer op. Ik ga het stokje overgeven aan mijn collega Vanessa Werkhoven. Ik zou zeggen, nog een hele fijne middag. Veilig thuis en dan hoor je mij weer morgen.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Na het einde van het wereldkampioenschap voetbal stopt Percy Pinedo als communicatieadviseur bij de Curaçaose Voetbalbond. Hij was aangesteld voor de communicatie rond de historische deelname van Curaçao aan het toernooi. Pinedo bedankt het bestuur voor het vertrouwen en wenst de Voetbalbond succes met de verdere ontwikkeling van het Curaçaose voetbal. Gouverneur Maurits de Kort heeft kennis gemaakt met luitenant-kolonel Patrick Taribuka, de nieuwe commandant van de Brigade Caribisch Gebied van de Koninklijke Marechaussee. Taribuka trad op 11 september aan. Ze spraken over grensbewaking, luchthaventoezicht en samenwerking in de regio. Taribuka volgt luitenant-kolonel Gerhard Smit op. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland onaangekondigd overleg gevoerd met Israël en Arabische landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid. Volgens Axios was ook admiraal Brad Cooper aanwezig. Onduidelijk is of Duitsland aan tafel zat. De VS doen geen uitspraken over de aanwezigen en de toedracht. Deeltijdwerkers met het minimumloon houden mogelijk netto minder over. Volgens salarisplatform YouForce gaat het om 5,16 tot 11,83 euro per maand bij een werkweek van 24 tot 32 uur. Fulltimers met het minimumloon krijgen er netto 17,17 euro per maand bij. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
4: We beginnen gelijk goed met Tina Turner en David Bowie.
5: David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Dinsdagmiddag, ik moet altijd even nadenken hoor. Nou ja, niet altijd. Ik moet soms nadenken. Moet ik ook niet al te vaak doen natuurlijk. Ik krijg er alleen maar hoofdpijn van. Maar ik moet even nadenken. Welke dag leven we ook alweer? Ja, het is dinsdag en we zijn begonnen met de middag. We gaan lekker tot 7 uur jou vermaken. En ik zeg we, want ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met Bob. Alle hands aan dek.
1: Ja,
0: ja. Ja, Bob die schuift zo nu en dan bij me aan eigenlijk regelmatig. Maar je zit hier eigenlijk bijna alle shows wel een beetje mee te gluren.
1: Ja, ik zit bij jou mee te kijken natuurlijk. Om misschien in de toekomst toch ook zelf aan de knopjes te gaan zitten.
0: Ja, de kneepjes van de vak te leren. Maar jij hebt wel wat ervaring hè, achter de knoppen en de schuiven.
1: Ik heb er wat dingetjes gedaan in het verleden. DJ geweest, feest DJ geweest in mijn eigen zaken.
0: Ja.
1: Een
0: feest DJ, dat klinkt echt super gezellig. Wat houdt het in?
1: Nou ja, ik had in Nederland een Mexicaans restaurant en een Grand Café. Zoals een Grand Café nu ook weer hier op het eiland gaan openen. Alle hens aan dek.
0: Ja.
1: De zaak daar, die was van mijn bonusvader. En daar draaide ik ook de feestcafé. Het feestcafé. Dus ja, dat was van Nederlandstalig tot meezingers. Oude 80s, 90s. Ja. Nou ja, een beetje eigenlijk wat Paradise ook draait.
0: En hoe oud was jij toen je daarmee begon?
1: Dat is 30 kilo geleden.
0: Ja, weet je, maar was je vorig jaar nog 30 kilo lichter? Oud was je? Ongeveer. Was jij een knaapje van 18? Of hoe oud was jij toen je in de horeca begon?
1: Ik ben eigenlijk in de horeca begonnen rond 21 jaar. Toen dacht ik, ik ben van origine zwemonderwijzer.
0: Ja.
1: Maar 36 uur vond ik altijd te weinig werken. Dus ik dacht van, nou ja, weet je, dan ga ik gewoon lekker in de kroeg er ook bij werken. Nou ja, dus ik ben vanaf mijn 21ste sta ik al achter de bar. Uiteindelijk ben ik verplaatst naar de keuken. Maar ja, ik heb ook het draaiwerk gedaan. Ik heb de promotie gedaan. Dus ik heb eigenlijk alle kanten van het vak horeca.
0: Alle hoeken van de kroeg bekeken.
1: En
0: hier op Curaçao ben je natuurlijk ook al een tijdje. Je hebt hier ook de nodige horecazaken gehad. Ja, de bekende zaken. En je gaat er dus nu weer eentje openen.
1: Klopt. Ja, we gaan, wat ik zei, Grand Café Alle Hens aan dek gaan we openen. En dat is op de plek achter La Curaçao op de Jan Noordenweg. Het is eigenlijk een verborgen plekje waar niemand zo snel zou komen. Maar
0: Dat gaat veranderen.
1: Dat gaat echt veranderen. We hebben daar een bruin café. Echt een ouderwets bruin café uit de jaren 70 hebben we op de kop kunnen tikken. En we zijn nu gewoon super druk bezig om alles te regelen. Vergunningen. Vandaag is de BV... hoe zeg je dat?
0: Ondertekend, officieel geworden. Gefeliciteerd.
1: Ja, dus vanavond moet er natuurlijk weer een ginnetje in. En dus dat wordt weer gezellig.
0: Ja.
1: Aanstaande zaterdag, de morgen wordt de keuken geplaatst. Kuurgas komt. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik wil eigenlijk wel even de heads up voor... iedereen loopt altijd een beetje te klagen hier over dat het allemaal zo lang duurt. En dat het allemaal moeilijk is. Maar ik moet je eerlijk zeggen... tot in vergelijking met een aantal jaren geleden was het... Dat duurde het ook lang. En tuurlijk, een vergunning duurt ook lang om te krijgen. Dat klopt. Maar de mensen zijn zo welwillend bij de overheid... als bij een kuurgas of whatever.
0: Ja.
1: Heads up.
0: Ik denk dat het ook te maken heeft met degene die aan de andere kant staat. Hè? Dus jij in dit geval, als iemand er relaxed in staat... Hè, en een beetje meegaand is en een beetje begripvol is... en een beetje menselijk is, dan werkt dat natuurlijk ook wel weer voor je.
1: Ja, deze mensen zijn ook gewoon aan het werk. En die willen ook gewoon hun best doen. Dus ja, weet je, je moet daar een beetje een wisselwerking in hebben. En dat werkt op dit moment tot nu toe. Even afkloppen, want we zijn nog niet open. Maar heads up en top.
0: Gaat het allemaal... allemaal een beetje op rolletjes en volgens plan. Nou, hartstikke mooi.
1: Ja,
0: wanneer gaan jullie ongeveer open, denk je?
1: Wij proberen op 10-10, op de dag van Curaçao, willen wij open gaan.
0: Wauw.
1: Leuk.
0: Ja. Dus druk. Maar je zit ook hier. Hè, tussen de drukke werkzaamheden en al het geregel... en alle officiële handtekeningen en instanties door... kom je dus hier steeds aansluiten. Ja, maar dat doe je dus ook omdat je eigenlijk heel graag... een avondprogramma wil gaan doen hier op Paradise FM.
1: Ja, ik heb gewoon... naast dat ik natuurlijk mijn café heb en mijn restaurant en het lunch... het is natuurlijk alles in één... vind ik het ook leuk om de kroeg bij de mensen thuis... thuis te brengen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat gaan we wel proberen. En ja, daar ga jij mij mee helpen.
0: Ja, zeker. Ik vind het een ontzettend leuk idee. Ik vind het ook leuk om je gewoon een beetje zo te laten zien hoe het hier werkt. Maar eerlijk is eerlijk, iedereen doet het ook een beetje op zijn eigen manier. En daarom denk ik dat je echt wel zeker een aanwinst kan zijn voor de zender. Ja, want we hebben nog geen café aan huis. Dus we hebben een café aan huis.
1: Café, ja.
0: Nee, want we hebben natuurlijk mijn gekwetter in de middag. En dan hebben we natuurlijk de Alphabet Show. En maar die avondprogramma's, dat is natuurlijk hartstikke gezellig.
1: Nou ja, inderdaad, morgen, naast dat ik bij jou natuurlijk vaak aanschuif, ga ik morgen ook bij Meindert zitten.
0: Ja.
1: Morgen hebben we een... dat ga ik nog niet vertellen.
0: Ja, nee, dat is het thema. Gaan we morgen loslaten.
1: Maar die zijn we ook lekker aan het voorbereiden. Dus ik hoop dat iedereen morgen ook in de avond gaat luisteren.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Dan hoor je misschien nog wat meer van me.
0: Ja, precies.
1: En als je het niet leuk vindt, dan heb je pech.
0: Dan zit er een knop op de radio. Maar die drukt niemand in, joh. Dat komt helemaal goed. Hé, hartstikke leuk. Goed, blijf lekker zitten, zou ik zeggen. We krijgen veel visite vandaag.
1: Oh, wat gezellig.
0: Ja, zometeen dan komt iemand van Mama Mucha. En de mensen van Kaya Kaya komen langs. We gaan nog een lekkere prijs weggeven. Dus komt helemaal goed.
1: Nou, schenk de borrel maar in.
0: Hoppatee. Die zijn de

0: Oh yes. We gaan een spelletje spelen.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, je had het natuurlijk al verwacht, want het is iedere dag natuurlijk. En zeker op dit tijdstip laat ik hem weer even horen. De muziekquiz voor een lekkere prijs. Een diner voor twee bij Agave geven we weg vandaag. Jawel, heerlijk Mexicaans genieten met de voetjes zo'n beetje half in het zand. Hartstikke prettig, hartstikke fijn. Het kan zomaar van jou zijn als je meespeelt met de muziekquiz vandaag. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, een bekend geluid. Maar wat was het ook alweer? Als je het weet, dan mag je het appen via de Paradise FM app. Als je het niet weet, dan mag je er nog even over nadenken. En kun je het alsnog straks nog een keer proberen. Ik ga hem zeker nog wel een keertje laten horen voor die heerlijke prijs. Dinertje voor twee bij Agave.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Klein Curaçao, een ultiem dagje paradijs. Vergelijk alle trips en reserveer eenvoudig online met Ideal. KleinCuraçaoTrips.nl.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Klein Curaçao. Gun u zelf dat ultieme dagje paradijs. KleinCuraçaoTrips.nl.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
5: Pinedo zwaait af als communicatieadviseur bij voetbalbond FFK. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Met het einde van het WK voetbal is ook de opdracht van Percy Pinedo als corporate communicatieadviseur bij voetbalbond FFK afgerond. Pinedo werd aangesteld om de communicatie rond de historische deelname van het Curaçaose elftal aan het WK in goede banen te leiden. Nu dit toernooi voorbij is, stelt hij zijn functie weer ter beschikking van het bestuur. In een persbericht bedankt Pinedo het bestuur voor het vertrouwen en spreekt hij zijn waardering uit voor de spelers, staf en supporters. Hij kijkt met trots terug op deze periode en wenst de FFK veel succes bij de verdere ontwikkeling van het Curaçaose voetbal. En het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur trekt aan de bel nadat er recent 6 dodelijke slachtoffers zijn gevallen onder de beschermde warawara's door het gebruik van gif. Onder de dode roofvogels bevonden zich ook 3 jongen. Het ministerie waarschuwt dat giftige stoffen die vaak illegaal worden ingezet tegen bijvoorbeeld zwerfhonden sporen achterlaten in de gehele voedselketen. Gif werkt niet selectief en vormt daardoor een ernstige bedreiging voor andere wilde dieren, voor huisdieren en mensen. De overheid roept de bevolking op om te stoppen met het neerleggen of achterlaten van gif in de buitenlucht om verdere milieuschade en gezondheidsrisico's te voorkomen. Dat was het. Voor meer nieuws, open je

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken.
0: Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële

0: staat Vida Nova voor je klaar.
1: Vida Nova Group.
0: Vida Nova Group brengt plannen tot leven.
2: Huh? Nu al?
3: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Dit is Paradise FM. Heel
5: de dag uit volle.
4: Berghoven werkt over.
6: En Enrique Iglesias, Rhythm Divine.

0: Dit jaar, nee, het was vorig jaar dat deze dame op het Curaçao North Sea Jazz stond te rocken. Wat was dat fantastisch. Sheila E. en A Love Bizarre hoorde je hier op Paradise FM. Het is nog maar dinsdag. Maar voor je het weet is het alweer weekend. En aanstaande zondag, dan is er iets leuks bij Hovi Moringa. Namelijk de Mama en Mucha Marsje. Ik hoop dat ik het goed zeg. Markt. De Mama en Kindermarkt. En ik heb hier in de studio Daphne, die dit organiseert. Een hele goede middag, Daphne.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, vertel eventjes. De Mama en Mucha Marsje. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, er gaat in ieder geval genoeg gebeuren. We hebben 33 vendors staan.
0: Zo?
1: Ja, zeker.
0: Oh, dat is geen kleine markt.
1: Nee. Het is een beetje uit de hand gelopen, ja. Maar zeggen. Maar ja, wij zeggen altijd maar hoe meer vreugde, hè? Dan maken we er wat gezellig van.
0: Ja.
1: Dus ja, we hebben 33 vendors. En waarvan ook nog 4 eet- en drinkvendors. Dus er is van alles te doen. Er is genoeg te doen voor kinderen. We hebben een speeltuin. Hula hoepen.
0: Oh.
1: Ja,
0: oh, dit klinkt als een beetje een oldschool feestje. Hula hoepen. Dat is lang geleden.
1: Dat is heel lang geleden, ja. En onze Nettie van die ook nog komt met ice cream.
0: Ja.
1: Donuts, cookies, popcorn.
0: Nettie heeft de lekkerste brownies en koekjes. Echt heerlijk.
1: Precies. Dus zij is er ook bij.
0: Ja.
1: Ze heeft dus hula hoeples. Facepaint hebben we ook voor de kids. Dus de kinderen kunnen gewoon mee. En wat ik dus heel erg leuk vind, de doodleboot. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar...
0: De wat?
1: De doodleboot.
0: Vertel.
1: Dat is dus een doos. Daar gooi je 5 gulden in. En dan word je à la minuut nagetekend. En via de brievenbus krijg je weer je tekening retour.
0: Ja, fantastisch.
1: Heeft er verder niks mee te maken, maar ik vond het leuk. Dus ik dacht, dat moet er gewoon bij.
0: Ja, en wie doet dat dan? Wie doodelt er dan?
1: Dat is Aileen. En Aileen tekent graag en heeft ook kids, dus die vond het een hele...
0: Wat leuk. Dus eigenlijk een soort pas, zo'n fotohokje idee, maar dan anders.
1: Maar dan live.
0: Oh, wat leuk zeg, ja, wat leuk. En ter ere van wat is deze markt?
1: Nou, ik stond dus anderhalf jaar geleden denk ik nu in Nederland zelf op zo'n markt...
0: Ja.
1: Mijn te kleine kleding voor de kids te verkopen.
0: Ja.
1: En toen ik daar stond dacht ik, ja, dit moet ik straks ook op Curaçao gaan organiseren... een leuke markt, kleine prijsjes, voor kwaliteit. Dus ik dacht, dat past perfect. Zeker voor de lokale moeders die het niet zo breed hebben hier.
0: Ja.
1: Dat kunnen ze toch kwaliteit kopen. En daarom hebben we ook een hele mooie stichting eraan verbonden. Dat is Stichting Hestia.
0: Ja.
1: En zij komen ook, staan ook op de markt met een kraampje. Hebben natuurlijk hun eigen winkeltje in Otjiwanda. Maar komen ook en aan het eind van de rit, als moeders die spullen over hebben, die niet meer mee terug naar huis gaan, kunnen weer gedoneerd worden.
0: Aan de stichting,
1: aan
0: ja.
1: De stichting.
0: En dan gaan zij het weer verkopen.
1: Dan gaan zij het deels verkopen. En kleding dat zelfs tegemoet komt, gaat direct naar de moeders toe die het nodig.
0: Nou, wat goed zeg. Ja, want het is natuurlijk wel een ding, hè. Eventjes over, als we het over onze wereld hebben. Hè? Iedereen houdt ervan om er mooi uit te zien. Daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Maar er wordt ontzettend veel geproduceerd. Kleren blijven vooral, blijven in principe, hè, zolang je er een beetje netjes mee omgaat, blijven er. Je hoeft echt niet iedere zomer iets nieuws te kopen. Tenminste, als volwassenen niet. Kinderen groeien er binnen no time uit, hebben soms iets niet gedragen.
1: Precies.
0: En dat ligt allemaal maar ergens in een kast. Iemand anders koopt weer, weet ik veel, op welke online site iets nieuws. Is eigenlijk hartstikke zonde.
1: Ja, dus waarom niet alles een tweede kans geven?
0: Ja, precies. Wat leuk zeg. Dus een markt met mooie kleding en ook nog eens hele leuke dingen te doen voor de kinderen. Eigenlijk gewoon een leuk gezinsuitje zou je kunnen zeggen.
1: Heel leuk gezinsuitje. Papa's kunnen ook mee, want de bar is ook open van de Moringa.
0: Sommige papa's vinden het ook leuk om gewoon gefacepaint te worden, hè?
1: Precies, pastetjes zijn er ook, dus ze hoeven geen donut te nuttigen. Een pastetje kan ook,
0: ja.
1: Fresher juices zijn er ook.
0: Oké. Okay.
1: Een koffietje. Dus voor ieder wat wils. En naast de kleding verkopen de moeders ook veel met kinderen die meegaan. Dus die het leuk vinden om
0: hun
1: eigen spulletjes te verkopen.
0: Ja.
1: Die komen mee. En speelgoed, kleding, boekjes, noem maar op.
0: Wat leuk. Gewoon een echte, een beetje een vrijmarkt idee.
1: Een beetje een vrijmarkt mee. Net iets luxer.
0: Ja.
1: En met een mooie spulletje.
0: Ja. Geen kleedjes met rommel, maar gewoon mooie spulletjes. Hey, en je zei net, er zijn een hoop mensen die, die gaan verkopen. Foodvendors ook. Hè. Zijn er nog plekken voor mensen die nu luisteren en denken, oh ja, maar wacht eens even. Ik heb ook nog een hele kast vol en ik wil heel graag gaan uitmesten en die kant op komen met mooie spulletjes.
1: Dat snap ik helemaal.
0: Maar er is geen plek meer. Dat is jammer.
1: Voor deze editie is er geen plek meer.
0: Okay.
1: Maar we hebben al een nieuwe editie op het oog. En dat is op zondag 22 november. Net voor de feestdagen. Dus ik denk ook een hele mooie tijd om cadeautjes in te slaan.
0: Ja.
1: En dat is op 22 november. En er staan al mensen op die lijst. Dus...
0: Kijk, moet je nagaan. Nou ja, goed. Voor iedereen die op die lijst wil, waar kunnen we jullie vinden?
1: Sowieso op Facebook, de Mama en Mucha pagina. En daar staat ook verdere informatie op van mijn contactgegevens. Dus dan kun je me ook direct even appen of mailen.
0: Nou, dat zit straks binnen no time de volgende marge ook alweer vol.
1: Dat zou heel
0: hartstikke
1: zijn.
0: Leuk. Wou jij wat zeggen, Bob?
2: Vanaf hoe laat is het?
0: Ja, dat wou ik net vragen. Ja, want het is Hofi Maringa, maar vanaf hoe laat?
1: De deuren gaan open om 10:00 en het duurt tot 2:00. Maar ja. Mocht het zo gezellig druk zijn, dan gaan we gewoon nog eventjes iets langer door.
0: Ja, helemaal goed. Nou, Daphne, dankjewel. Prachtig initiatief. Gezellig, leuk middagje uit. En nou ja, goed, mooie spulletjes kopen. Maar ook inderdaad voor een heel goed doel. Dus dankjewel voor het komen naar de studio. Dankjewel voor dit mooie initiatief.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
6: Dat is Frans, 80.
7: Frans is 80?
6: Wie is Frans?
7: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
6: Dat is ook weer Frans.
7: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
6: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
7: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
6: Ga je weer?
7: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
6: Quatre vingt.
7: Exactement.
8: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor het illegale gebruik van gif. Recent zijn 6 beschermde warawara's gestorven, onder wie 3 jongen. Het gif wordt soms gebruikt tegen zwerfhonden, maar verspreidt zich door de voedselketen. Het vormt een gevaar voor wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept op geen gif buiten achter te laten. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland onaangekondigd overleg gevoerd met Israël en Arabische landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid. Volgens Axios was ook admiraal Brad Cooper aanwezig. Onduidelijk is of Duitsland aan tafel zat. De VS doen geen uitspraken over de aanwezigen en de toedracht. Deeltijdwerkers met het minimumloon houden mogelijk netto minder over. Volgens salarisplatform YouForce gaat het om 5,16 tot 11,83 euro per maand bij een werkweek van 24 tot 32 uur. Fulltimers met het minimumloon krijgen er netto €17,17 per maand bij. OpenAI werkt samen met Anthropic en Google DeepMind aan maatregelen tegen veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie. De bedrijven bespreken een voorstel voor een zelfregulerende instantie. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het toestaan van afspraken tussen AI-bedrijven over veiligheid. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X. Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood, om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten, bij Betty's, altijd lekker.
2: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Werkhoven werkt over.
4: En het is tijd voor Simply Red.

Paradise. En je hoorde Curtis Stigers en I Wonder Why. Ja, I Wonder If ik dit goed uitspreek eigenlijk. Dat heb ik dus altijd. Is het nou Stigers of is het Stiggers? Stiggers. Nou goed, in ieder geval een prachtig nummer. En het verbaast je natuurlijk niet, want we draaien echt alleen maar lekkere muziek. Hey, ik heb eventjes in het internationale nieuws een blik op het internationale nieuws geworpen. En wat zag ik daar? Ja, het is misschien voor Macklemore fans wel een beetje een teleurstelling. Want Macklemore is voorlopig niet meer te zien als voorprogramma van Ed Sheeran tijdens zijn Amerikaanse tournee. Super jammer. Verschillende concertlocaties zouden hebben gedreigd om de shows te gaan annuleren. Want, nou ja, goed, de rapper die, ja, die zou natuurlijk meedoen. En die heeft zich behoorlijk heftig uitgelaten. Hij heeft zich niet heftig uitgelaten. Maar hij heeft meerdere keren zijn steun uitgesproken voor de Palestijnen. En onder meer Free Palestine geroepen. En dat, dat is bij een aantal mensen toch wel in de verkeerde keelgat geschoten. Er zit hier iemand bij te seinen. Keel. Vanessa heeft een blackout. Keel. Ja, precies. Nou ja, handig. Thanks, Bob. De aanleiding zijn dus die uitspraken. En Ed Sheeran laat nu weten dat het niet zijn beslissing was om Macklemore van de tour te halen. Dus het is niet bij hem vandaan gekomen. Volgens hem lag die beslissing geheel bij de concertpromoter en de stadions. Sheeran zegt dat hij juist heeft geprobeerd om met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Het is voor Macklemore wel echt balen, want hij stond gepland als voorprogramma bij 8 van de 10 resterende Amerikaanse shows. En zijn plek gaat dus nu door andere artiesten worden overgenomen. Verder, ja, dit vind ik zo'n bizar. Nou ja, goed, dat verhaal over die Lucy Letby, die dus meerdere baby's, zij is verpleegkundige, of was verpleegkundige, meerdere baby's in een Brits ziekenhuis heeft vermoord. Nou, dit ziekenhuis heeft dus, het is dus gebleken dat ze mogelijk de dood van zeker 2 van die baby's hadden kunnen voorkomen. Dit wordt door een onderzoekscommissie geconcludeerd. Zij werkte op de afdeling neonatologie van het Countess of Chester Hospital en werd in 2023 veroordeeld voor de moord op maar liefst 7 baby's en poging tot moord op 7 anderen. En ze kreeg 15 keer levenslang. Nou, volgens de commissie heeft de ziekenhuisleiding op alle niveaus gefaald. Want er waren op een gegeven moment vermoedens. Er ontstonden vermoedens dat Letby mogelijk opzettelijk baby's schade toebracht. En het ziekenhuis had toen direct beschermende maatregelen moeten nemen. En de ouders kregen ook hele lange tijd nog onvoldoende informatie over wat er met de kinderen is gebeurd. Nou, de commissie adviseert nu onder meer camera's bij de wiegjes en couveuses en strengere controle op de toegang tot insuline. En ondertussen houdt Letby gewoon stug vol dat ze onschuldig is. Ja, het is toch te verschrikkelijk voor woorden eigenlijk. Hè? Dat er moet geadviseerd worden vanuit die commissie dat er camera's bij de wiegjes en couveuses geplaatst worden. Ja, dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Ja, en dan nog verschrikkelijk verdrietig nieuws vanuit Nederland natuurlijk. Het was vanochtend een hele tijd nog onzeker. Er is iemand daar in het water dood aangetroffen. En dat zou, in principe zou dat mensen anders kunnen zijn. Het was nog een beetje onzeker volgens mij. Ik weet niet of het nu officieel bevestigd is. Ik denk het wel. Volgens mij is de familie ook al op de plek geweest om een soort van afscheid te nemen. Hij was vermist vanaf vanochtend vroeg, Nederlandse tijd. En uiteindelijk, hij is het water ingegaan en er niet meer uitgekomen. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Maar ik vind het wel echt ook weer dat ik denk, ja, het is zo verdrietig. Het is zo verdrietig. Het hoort bij het leven. De dood hoort bij het leven. Dat weten we allemaal. Hij is 43 geworden. Ja, ik bedoel, als je 43 bent, dan zou je in principe nog de helft van je leven mee kunnen, toch? Nog 1 keer dat leven, zeg maar, laten we het zo zeggen. Maar dan in een andere vorm, iets ouder, dan ben je 86. Ja, dat kan ook prima. Ik vind het zo heftig. Ja, Ben Sanders. Ik ga een nummer van hem draaien. Want een man met een prachtige stem en might I say ook, niet heel vervelend voor de ogen. Verschrikkelijk nieuws dit. Verdrietig. Hier op Paradise nu. Eventjes in ere van Ben Sanders. Kill for a broken heart.

hoorde Madonna met Hollywood. Er wordt ontzettend hard gewerkt aan het aankomende Kaya Kaya Festival. Volgend weekend is het zover, 26 september. En over deze voorbereidingen ga ik zo meteen in gesprek met Regen Zuiverloon. Want wij willen natuurlijk precies weten waar we ons dit jaar weer op mogen verheugen. Ik heb eerst REO Speedwagon en Keep On Loving You.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: met de lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Ontdek de toekomst van bonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Hey Vincent! Van VincentStens.com

0: Ministerie GMN waarschuwt voor illegaal gifgebruik na dode warawara's. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur trekt aan de bel nadat er recent 6 dodelijke slachtoffers zijn gevallen onder de beschermde warawara's door het gebruik van gif. Onder de dode roofvogels bevonden zich ook 3 jongen. Het ministerie waarschuwt dat giftige stoffen die vaak illegaal worden ingezet tegen bijvoorbeeld zwerfhonden sporen achterlaten in de gehele voedselketen. Gif werkt niet selectief en vormt daardoor een ernstige bedreiging voor andere wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept de bevolking op om te stoppen met het neerleggen of achterlaten van gif in de buitenlucht om verdere milieuschade en gezondheidsrisico's te voorkomen. En de waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Het project is bedoeld om de lokale landbouw te ondersteunen en de productieomstandigheden te verbeteren. De installatie is momenteel niet operationeel. Na de renovatie levert deze water dat met UV-licht van bacteriën is gezuiverd. Dit water is niet geschikt als drinkwater, maar wel bestemd voor landbouwdoeleinden. Voor landbouwers in Bandenbouw vergemakkelijkt dit de toegang tot water. Doordat het water dichterbij en tegen een lager tarief dan drinkwater beschikbaar komt, dalen de transport- en productiekosten. De voorbereidingen zijn gestart in samenwerking met het ministerie van VVRP. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
2: Sommige mensen verlangen ernaar. Irene Cara zingt erover.

0: met Fame van Irene Cara. Het is nog een paar nachtjes slapen. Nou ja, goed, we hebben nog één weekend ertussenin. Maar daarna dan gaat het ook echt losbranden. Het Kaya Kaya Street Party. Hoe zeg ik het nou weer? Jij verbeterde me net. Ik zei het verkeerd. Kaya Kaya?
1: Street Party.
0: Street Party. Oké, dan heb ik het toch goed. Ja, ik zeg altijd gewoon Kaya Kaya. Maar dat is, we hebben natuurlijk van alles inmiddels van Kaya Kaya.
1: Ja,
0: we hebben de, Art Walk en de Street Party.
1: Art Week.
0: Art Week. Ja, ja, precies. Dus nou ja, goed. Het feest gaat weer losbarsten. 26 september, dan is het zover. Regen, welkom in de studio. Nou ja, goed, we hadden het er net off-air al eventjes over. Er is ontzettend veel waar jullie mee bezig zijn. Er gaat dus heel veel gebeuren. Ik vind het leuk om met jou even die highlights door te nemen. Even een beetje dat de mensen een overzicht hebben van waar we ons op kunnen gaan verheugen.
1: Ja,
0: nou ja, laten we beginnen met de area. Jullie hebben ieder jaar een andere area in Otrobanda. Waar is het dit jaar?
1: Deze keer is het bij Rovierweg. En dus daar zit Barrio. Keizershof, een grote terrein ernaast. Dan gaan we richting de Julianenbrug. En dan zitten we onder de Julianenbrug ook een lekker
0: feest. Oh, wauw.
1: We hebben verschillende miradors ook. En dan hebben we ook bij de gekleurde trap, Trapje Colorido.
0: Ja.
1: Daar zullen ook twee stages zijn.
0: Wat gaaf zeg. Ja. Een hele mooie plek weer.
1: Zeker.
0: Ja, de wijk wordt natuurlijk steeds mooier. Ook mede door, door Kaya Kaya natuurlijk. Hè. Jullie halen ieder jaar ook gewoon een fantastische artist deze kant op om weer mooie murals te maken. Hebben jullie dit jaar ook weer iets nieuws in petto?
1: We zijn bezig met Camo. Camo gaat een hele lange muur bij de Kijkduinstraat. Dus de straat die richting Julianenbrug gaat. Is hier niet mee bezig.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat gaat zeker. En we hebben nog een oude verlaten huis dat we niet bezig zijn met de artiest om daar... kunnen we nog niet voor klappen.
0: Ja, oké. Daar gaat ook wat moois komen. Dus twee mooie nieuwe plekken. Nou ja, goed, in de afgelopen jaren natuurlijk heel veel mooie murals bijgekomen. Hè. De wijk is ontzettend populair geworden. Ook onder de toeristen. Iedereen komt kijken, iedereen wil het zien. Dat lijkt me ook ontzettend veel om bij te houden ook natuurlijk.
1: Want we gaan ook bijhouden. De kleurentrap heeft ook een patch op nodig. Dus dat gaat ook gebeuren. Er is ook andere mural dat dat gaat doen. Ja, want toen we waren begonnen in 2018 waren er iets van 7 straatkunst. Nu zijn er al 70. Dus in die,
0: wat een verschil, ja.
1: En de onderhoud daarvan is zeker een werk dat wij voorzien. Zien dat heel veel al meer dan 5 jaar oud zijn.
0: Ja.
1: En dus dat is ook iets waar we mee bezig zijn.
0: Maar is dat dan iets wat je hier laat doen door kunstenaars? Of moet je echt de kunstenaar die het werk heeft gemaakt ook weer terughalen om een touch-up te doen? Een klein stipje hier en hoe werkt dat?
1: Tot nu toe, als ik kijk van die van 2018, vooral de gekleurde trap, heb ik een paar keer laten doen. Omdat

0: mensen daaroverheen lopen.
1: Ja, ja.
0: Sommigen zijn inderdaad die ene van Kijkduinstraat, die is echt naartoe, want die is in december 2018 gewerkt, dus dat is zeker. Maar de meesten zijn nog wel oké.
1: Okay. Ja.
0: Gelukkig nog.
1: Ja, zeker. Super gaaf. Nou goed, dus mooie nieuwe art. Een prachtige area waar het gehouden wordt. Een mooie locatie. Welke acts kunnen we ons op gaan verheugen? Wie gaan er allemaal komen? Het wordt natuurlijk mega druk weer.
0: Ik denk dat we het over de acts hebben. Moeten we praten over de verschillende areas. En dat zijn allemaal werelden op zichzelf.
1: Ja.
0: Zo hebben we bijvoorbeeld Barrio Fest. Dat is bij Barrio. En dat is Presidente. En dan, je kan zelf een ticket worden weer naar die Presidente Festival. En de acts zullen zijn onder andere Kef.
1: Wauw.
0: Die gaat komen. Ik was onlangs ook in Antilliaanse Feest. Hij heeft een prachtige show.
1: Ja.
0: Dan gaat hij dat ook hier doen. Maar we hebben ook Ray. Hij was bij de World Cup stages daar. En Icons is ook een geliefde. J-Stax. En nogal wat dansers en upcoming artiesten. Dan zijn we bij Keizershof. Dat is meer als je op zoek bent naar iets meer jazz, soul. Goede muzikanten.
2: Lekker.
0: Weet je, daar hebben we wel Herschel en Friends.
1: Ja.
0: Santorini en zo. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Sol CC, Familia Cubana. En we beginnen eigenlijk met de Emphasis, heten ze. En Tania had me gebeld van, hey, kunnen die jongeren spelen?
1: Ja.
0: Daar maken we wel even plek voor.
1: Dat is echt de jeugd, het aanstormende talent van... en allemaal kinderen van grote artiesten natuurlijk, hè? Want ik geloof dat de zoons van Tania Cross zitten in de band. De dochters van Randall Corson. Fantastisch. Dus die zijn nog steeds... dat had ik ook niet anders verwacht. Ja. Die gaan natuurlijk steeds harder rocken met z'n allen.
0: Ik ben altijd blij als je zulke telefoontjes hebt als het om kwaliteit gaat.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Al jongeren kans geven, dat is er helemaal voor.
1: Ja.
0: En dan hebben we plaatsen Criollo. Dat kunnen we niet meer zeggen. Weet je, Criollo.
2: Oh, dat is wel lekker, toch?
0: Ja, zeker.
2: Is dat, eten toch?
0: Nee, ook de muziek.
2: Ook muziek. Criollo, eten en muziek.
0: Wat ben je dan? Nou,
2: perfecte dans, combinatie, toch?
0: Je omgaat met elkaar alles. Allemaal Criollo. Dat is cultuur. daar hebben we Samblica, we hebben Isoko, Doble Ere, Era. Ja, het is ook wel met dansgroepen. Dus dat is leuk. En we beginnen met het tamboe om het 5. Dus als je een beetje wil komen schudden, zeg, kom lekker vroeg.
1: Ja, eerst even schudden en dan alles eruit en dan gewoon lekker rond gaan kijken.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, oh, wat goed.
0: Ja, daar kan je via de Van Lennepstraat richting Trapicolorido, de gekleurde trap, hebben we 2 stages daar. En daar zijn verschillende bandjes, dat we, het vinden we altijd leuk. Kijk, allemaal van die bandjes, er zijn Aisha Lucas zal daar zijn, Julio Herrera. Daar hebben we Chrisen ook met een band. Dus we praten over Ritmo, Soul, Ritmo Culturaal, Latin. Dus verschillende dingen zullen daar plaatsvinden met heel veel vendors. Moeten we hierbij vergeten. Het
1: is niet
0: alleen de artiesten, maar ook de ondernemers die natuurlijk met een lekkernij komen. Of met een handcraft en zo. Even snuffelen daar bij de stad. Daar hebben we ook zodanig ingericht. Juist dat het leuk is voor families om even te vertoeven. Dus eigenlijk is het deze kaaien ook vind je eigen kaaien.
1: Ja, dat zijn... Doen. Allemaal meer kleine festivaletjes in één, zeg maar. Ja. En als je denkt inderdaad, ik heb zin in echte lekkere relaxte jazz... dan ga je gewoon bij Keizershof. Ja. En je kan ook, nou ja, goed, een beetje en heen en weer hoppen natuurlijk. Als je denkt, nou nu heb ik het hier wel gezien... dan ga ik iets heel anders ervaren.
0: En je moet nog 3 areas opnoemen.
1: Oh, vertel.
0: Ja.
1: Wat is er veel, joh. Ongelooflijk.
0: Ja, dat hebben we ook de Mirador. Daar komt Dope van Chocology.
1: Ja.
0: Die komen met 2 DJ's uit Nederland. Die zijn klaar om even te gaan housen daar.
1: Ja.
0: Electro EDM, dus dat verheug je me ook op. Vooral wat ik me op verheug is, die, als ik moet kijken van die video daarna, dat ze zitten te spelen en dan zie je dat zit Anabai in de verte.
1: Ja.
0: Ik hoop dat met hun 100.000 followers dat we dat viral kunnen gaan met deze beelden.
1: Ah, te gek.
0: Kom uit van Curaçao.
1: Ja, zeker, zeker.
0: We hebben ook Cayente, is een... Manuel is een DJ uit Nederland, samen met zijn broer. Die dan hebben over laten vliegen door TUI. Alle artiesten zijn door TUI overgevlogen trouwens. Dankjewel daarvoor. En die gaat met Basila Café. Want ze doen soms dingen samen daar. En dan hebben ze hun eigen plekje.
1: Ja.
0: En dat is echt ook goed voor die 20-plussers, jong 30. Leuk. En dan hebben ze genres als baile, funk, et cetera. Weet je, dat ze gaan doen. Dus als je nieuwsgierig bent wat er nu gaande is. Dan zeg ik, ga even daar checken wat ze aan doen zijn. Van de Delanoy Boys.
1: Leuk.
0: Dus, die gaan doen. En dan zijn we bij de brug. Onder de brug. Bij de Juliannebrug. Daar hebben we eigenlijk, noemen we Combinabebrug. Dus in opzicht al voor het combineren met elkaar. Dus we hebben scholarbanen. Op dit moment hebben we een traject gaande. Waar jongeren met muziek, dans, visual arts doen. En dan met de muziek en dans ja, kunnen ze op een groter podium eigenlijk presenteren. Ze worden
1: dus School Urbano, Urbano is dus een plek waar jongeren workshops kunnen volgen.
0: Exactly. Ja. De ding is, vanaf het begin hadden we al jongeren die speelden. Bijvoorbeeld die DJ J-Stax was bijvoorbeeld de eerste Kaikai al. En die is hier weer erbij. Het is leuk om te zien hoe ze... Want we zijn al 8 jaar bezig. Dus ja. Je ziet heel duidelijk van...
2: De jongens ontwikkelen.
0: Ja, ja, zeker. Gaaf. En we hebben gemerkt dat dat is iets wat wij echt leuk vinden en nodig is. En toen hebben we gezegd, we moeten dit eigenlijk op gaan focussen. En toen gaan we op de School Urbano uit.
1: Ja.
0: Weet je, Urban School. En het is niet per se vanuit de artist disciplines. Het is ook een stukje dat we ook meegeven van wat is uiteindelijk placemaking. Placemaking is uiteindelijk methodiek wat wij gebruiken van Kaikai. Dus morgen ga ik zelf een workshop daarover geven aan de jongeren. Om te begrijpen van, je komt bij Kaikai om dat te doen. Maar wat houdt het allemaal in eigenlijk? Dus dat is School Urbano. En dan hebben we ook Dibody, die curate een hele presentatie over Ritmo Comina.
1: Ja.
0: En zijn vader gaat daar zitten, Jimmy Doran. En dan ten ere van hem.
1: Nou,
0: met allemaal liedzangers. Een speciale band gemaakt. Dat is het highlight eigenlijk.
1: Is dit, want dit is natuurlijk de editie van 2026.
0: Ja.
1: Terwijl je vertelt, zie ik je stralen. Heb jij nu ook het gevoel na al die jaren van, maar dit is wel echt... Tot nu toe gewoon dit wordt de vetste editie.
0: Natuurlijk ga ik dat zeggen zodat jullie allemaal komen.
1: Nee, maar voelt dat ook zo? Want je gaat natuurlijk ieder jaar ben je opnieuw aan het vernieuwen. Je leert van het.
0: Het is een challenge hoor. Dus het is,
1: ja, nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Dat we met het team bespreken. Vooral als de HSHAP die ons lead programma is. Van wat gaan we doen? En welke richting gaan we op? Maar het heeft ook te maken met de locatie zelf.
1: Ja, wat is er mogelijk?
0: Dus je kan zeggen dat wij programmeren gebaseerd van wat de locatie biedt. Dus bijvoorbeeld die barrio is een soort van festival within.
1: Ja.
0: Want het is eigenlijk, stel je voor, het zou op een andere manier zijn, zou barrio ook op zo'n manier kunnen programmeren.
1: Ja.
0: Keizershof. Maar ze doen eigenlijk al activiteiten.
1: Ja, zeker. En nu heb je die plekken naast elkaar. En dan vraagt het eigenlijk om kleine locatietjes, kleine festival areas creëren. Ja, precies.
0: En dan gaan we eindigen met Bounce by Brug. Dus we gaan bouncen onder de brug. En dan daar gaan we dan Kaliber hebben.
2: Oh, dan hoop ik dat die brug blijft staan.
1: Ja, is onlangs nog gecheckt, of niet, die brug? Ja, ja, fantastisch.
0: Met name Lady Lava, hosten bij Chris Trick en Atadiro.
1: Ja.
0: Dus, dat wordt de hele feestje dat we deden, tot 2 uur.
2: Dat is tot 2 uur s'avonds. Ja. Hoe laat begint dat dan?
0: 4 uur.
2: Oké. Ja,
0: want dat is het moment van, als we verwachten ongeveer 13.000, 14.000 mensen.
2: Wow.
0: En de area is wat groter dan die van vorig jaar.
2: Dus logistiek is dat ook allemaal goed te doen. Ja.
0: Elke area op zichzelf is groter dan die van vorig jaar ook. En dat is het ook van Kaikai. Elke keer bewegen we ermee.
1: Ja.
0: Het is geen open veld dat je denkt van, dan kan je indelen zoals je wilt. Dus je moet werken met wat er is.
1: Maar dat is ook super interessant natuurlijk. Want je bent echt in de wijk bezig en met de wijk bezig. Dus wat de nieuwe area biedt, dat bepaalt vervolgens wat je neer gaat zetten.
0: Dat is zeker zo.
1: Je laat je inspireren.
0: Wat we zeker voor gaan is natuurlijk dat het ook multicultureel is. Multidisciplinair is. Voor jong tot oud. Voor ieder wat.
1: Ja.
0: Dat is de uitdaging dat we elke jaar ook gaan neerzetten. En we zijn zeer open voor feedback ook. Van, wat kunnen jullie volgend jaar doen, et cetera. Maar we kijken ook wat actueel is. En we kijken ook wat we ook uit de oude doos kunnen halen.
1: Ja, precies.
0: Of zo van, kom spelen dan.
1: Ja, leuk. Nou, nog even wachten, 26 september, dan is het zover, vanaf 4 uur dus. Waar kunnen we die kaarten krijgen? Want ik neem aan dat het nog niet helemaal is uitverkocht, hoop ik.
0: Nee, de 37,50 is op. We zitten nu in de 47,50 tranche. Daarna komen de 57 en dan 67,50 aan de deur. Je kan kaikai.org, dan kan je online via Otra. Die doet ons ticketing. Maar je kan ook bij Ticketpoint gaan. Mensen gaan weer naar de Burger House. Daar bij Caracas Pie. Er is nog één punt die ik niet kan herinneren. Vergeef me. Maar...
1: Ja, nou, de mensen komen er wel uit hoor. Dat komt helemaal goed. Ja. Regin, dankjewel voor het komen naar de studio. En ik heb er nu al ontzettend veel zin in. Zeker als ik dit allemaal heb gehoord.
0: Dankjewel, Vanessa. Hoop je echt te zien.
1: Yes. Okay.

Een keer alweer 6 uur geworden. Tenminste, nou, bijna 4 minuutjes nog. Wat vliegt de tijd toch? We hebben nog een uurtje te gaan. En in dat uur ga ik natuurlijk een lekkere prijs weggeven. Een diner voor 2 bij Agave gaat eruit vandaag. Heb jij al meegespeeld met de muziekquiz? Nee? Nou, dat zou ik dat zeker doen. Ga je zo meteen nog een keer de kans geven. Maar ik heb eerst Van Morrison en Brown Eyed Girl voor je.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Lex Jansen met het nieuws. De waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor het illegale gebruik van gif. Recent zijn 6 beschermde warawara's gestorven, onder wie 3 jongen. Het gif wordt soms gebruikt tegen zwerfhonden, maar verspreidt zich door de voedselketen. Het vormt een gevaar voor wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept op geen gif buiten achter te laten. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt. Vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse cryptowetgeving is dinsdag gestrand in het congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: Nucuman Recycle.com. Cu Nucuman Recycle. Untul nu stă traha, pa un corsou mas limpi.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
4: Hey Vincent, van VincentStens.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu, Werkhoven werkt over.
7: Onderweg naar Anouk, na de Pointer Sisters.

Anouk met Are You Kidding Me? En er zullen misschien een aantal Anouk-fans zijn die dat denken. Want ja, de zangeres liet onlangs weten dat ze voor haar concerten niet meer in de avonden gaat optreden. Ze heeft er gewoon geen zin meer in. Nee, als je op een bepaalde leeftijd bent, dan wil je gewoon om 8:30 lekker op de bank zitten. Tenminste, dat geldt wel voor Anouk. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus, nou ja, goed, weet je, en de fans groeien natuurlijk ook met Anouk mee. Die worden ook een dagje ouder. Dus die vinden dat zelf misschien ook wel heel erg fijn. Ja, ik denk dat het al lang al super chill is dat ze überhaupt nog, alsof je op een bepaalde leeftijd moet stoppen. Maar als je, als je er zelf, op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee bent om iedere keer in de avond op te treden, dan denk ik dat de fans blij moeten zijn dat ze dat alsnog doet, maar dan op een eerder tijdstip. Ja, zometeen dan ga ik een lekkere prijs weggeven. Ik heb hier nog een dinerbon liggen voor een diner voor twee bij, even kijken, wat hadden we ook weer staan vandaag? Laat me eventjes gluren. Oh ja, dat was agave. Ja, lekker Mexicaans genieten op het strand. Gewoon heerlijk. En dat zomaar gratis en voor niets. Nee, je moet er wel een beetje wat voor doen. Je moet de muziekquiz van vandaag oplossen. Heb je dat nog niet gedaan? Of heb je het wel gedaan, maar twijfel je of je antwoord klopt? Dan mag je zometeen van mij nog één gokje wagen. Maar dan moet je wel snel zijn, want ik ga zo rond 7:50 iemand blij maken met deze heerlijke prijs. Dus lekker blijven luisteren. Er komt nog een hoop fijne muziek aan. We beginnen met John Legend en All of Me.

0: quiz.
1: Daar is hier dan je allerlaatste kans op een lekker diner voor twee bij Agave. We geven hem zo meteen weg, althans ik geef hem zo meteen weg. Namens Paradise Wem natuurlijk en namens Agave. Misschien wel aan jou. Luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Nou, dat kan toch bijna niet missen. Ik kan me niet voorstellen dat je die niet goed hebt. Laat me eventjes kijken in de app. Even zien hoor, ik zie hier een goed antwoord, nog een goed antwoord. Ja hoor, ik zie allemaal goede antwoorden. Oh, dit is geen goed antwoord. Ja, nou ja, oké. Misschien heb je het goed als je geappt hebt. Maar er staan ook niet alleen maar goede antwoorden in. Dus nou ja, goed, weet je, wat je hebt geappt, heb je geappt. Gewoon afwachten, geblazen nu. Maar mocht je nog niets hebben gestuurd, dan zou ik het zeker nog eventjes doen hoor. Mocht je toch een vermoeden hebben, hè, je weet het nooit. Ik bedoel, nee heb je, ja kun je krijgen. En ik ga zo meteen dat lekkere dinertje voor twee bij Agave weggeven. Dus nog even snel op de valreep via de Paradise FM.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca simpel. De solution. Reis a bom. Hasi compra de kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potime ser, pa tur dia. Kiba de warda. Hasi liye. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
4: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: ministerie GMN waarschuwt voor illegaal gifgebruik na dode warawara's. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur trekt aan de bel nadat er recent 6 dodelijke slachtoffers zijn gevallen onder de beschermde warawara's door het gebruik van gif. Onder de dode roofvogels bevonden zich ook 3 jongen. Het ministerie waarschuwt dat giftige stoffen die vaak illegaal worden ingezet tegen bijvoorbeeld zwerfhonden sporen achterlaten in de gehele voedselketen. Gif werkt niet selectief en vormt daardoor een ernstige bedreiging voor andere wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept de bevolking op om te stoppen met het neerleggen of achterlaten van gif in de buitenlucht om verdere milieuschade en gezondheidsrisico's te voorkomen. En de waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Het project is bedoeld om de lokale landbouw te ondersteunen en de productieomstandigheden te verbeteren. De installatie is momenteel niet operationeel. Na de renovatie levert deze water dat met UV-licht van bacteriën is gezuiverd. Dit water is niet geschikt als drinkwater, maar wel bestemd voor landbouwdoeleinden. Voor landbouwers in Bandenbouw vergemakkelijkt dit de toegang tot water. Doordat het water dichterbij en tegen een lager tarief dan drinkwater beschikbaar komt, dalen de transport- en productiekosten. De voorbereidingen zijn gestart in samenwerking met het ministerie van VVRP. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
4: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
5: En Eternal en Babe Wennans.

0: Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
1: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
2: En Eternal en Babe Wenans.

0: daar zijn we dan eindelijk hoor. Om 7:15 met de uitslag van de muziekquiz. De uitslag, ja, ik ga iemand... ik heb iemand aan de lijn hangen die ik blij ga maken. Met een lekker diner voor twee bij Agave. En het was me een opgave. Ja, het is ongelofelijk. Ik heb echt gewoon, geloof ik wel, 5 mensen gebeld... voordat ik jou aan de telefoon kreeg, Maria.
1: Oh, echt? Nou, ja. Fantastisch.
0: Ja,
1: nou, dat
0: bof
1: ik maar weer.
0: Ja, daar sta je natuurlijk helemaal niet bij stil... op het moment dat je telefoon overgaat en je neemt op en ik bel je. Maar dat wil ik wel even meegeven. Het is echt wel een mazzeltje.
1: Nou. Oh, zeker een mazzel. Dankjewel.
0: Ja, en dan kijk ik ondertussen naar je antwoord... en dan denk ik, oeh, dat wordt nog spannend ook. Want ik zie eigenlijk alleen maar dat je de artiest hebt genoemd... en niet het nummer. Maar goed, voordat we zover zijn... ga ik jou nog 1 keer de opgave laten horen... En dan wil ik heel graag je antwoord weten. Is dat goed?
1: Ja.
0: Oké, komt ie aan.
2: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was hem. Oké, ja.
1: Het is van Roxette, maar nu ben ik even... Ik heb helemaal een blackout dat ik niet meer het nummer... Oh, de titel.
0: Ja.
1: Het is van Roxette.
0: Ja,
1: ja, dat is...
0: Dat is in ieder geval goed. Dat is in ieder geval goed. Oké. Nou ja, misschien moet ik even mijn mond houden... als ik hem nou nog 1 keertje laat horen. En dan moet je gewoon even doorneurien. Zullen we dat gewoon doen? Dan gaan we even doorneurien. En dan meestal komt het dan wel. Momentje. Nog 1 keer, ja? Oké. Ja.
2: Van welke plaat... Is dit het intro?
0: Ja, en wat komt er dan? Ja? Goed zo.
1: Ja, ik heb een blackout.
0: Dang, dang, dang, dang, zo het refrein. Jij moet de tekst zeggen, hoor.
1: Ja, van mijn hart.
0: Ja, bijna van mijn hart. Van mijn hart. Oké. Nee, het zit in de goede richting. Het is niet want een is natuurlijk niks in het Engels, hè? From my heart.
1: Nee.
0: Maar wat kun je er meer doen met je hart? Als je zelf iets moet doen met je hart?
1: Listen to your heart. Dat is hem.
0: Maria. Ja. Maria, je geeft me gewoon zweet onder mijn oksels. Het is ongelooflijk.
1: Nou, hier nog één.
0: Ik vind het wel mooi, hoor. Ik zat al te denken, wat nou als je niet goed hebt? Want ik krijg ondertussen hier appjes binnen van mensen die ik heb gebeld... en die dus niet hebben opgenomen. Die staan alweer te hijgen in de rij.
1: Ja, nee, ineens popt u weer op. Listen to your heart.
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk wat anders. Ja. Hey, helemaal goed, Maria. Je hebt een lekker diner voor twee gewonnen bij Agave. Ja, we zien je binnenkort wel verschijnen op de redactie. En dan krijg je van ons een dinerbon mee.
1: Dankjewel, dank je. Super bedankt.
0: Helemaal goed. Even bijkomen van de schrik.
1: Nou, zeker.
0: En een hele avond voor jou.
1: Dankjewel. Fijne avond.
0: Doei.
1: Doei.
0: Jeetje, Mina, jongens.

Dreadlock Holiday is het alweer de hoogste tijd geworden voor mij om de studio te verlaten en voor jou om heerlijk aan je avond te gaan beginnen. Ik wens je een ontzettend lekkere avond toe. Ga er lekker van genieten en dan, dan checken we morgen gewoon weer even in, hè? Morgenochtend dan beginnen we natuurlijk hier lekker op zender met Jeremy Kesseler en ik schuif weer aan om 4. Tot dan!

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De waterzuiveringsinstallatie op Terra Cora wordt gerenoveerd. Na de renovatie wordt water met ultraviolet licht van bacteriën gezuiverd. Het water is niet geschikt om te drinken, maar wel voor de landbouw. Boeren in Bandabouw krijgen daardoor goedkoper water dichter bij huis. Zo dalen hun transport- en productiekosten en kan de lokale voedselproductie groeien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor het illegale gebruik van gif. Recent zijn 6 beschermde warawara's gestorven, onder wie 3 jongen. Het gif wordt soms gebruikt tegen zwerfhonden, maar verspreidt zich door de voedselketen. Het vormt een gevaar voor wilde dieren, huisdieren en mensen. De overheid roept op geen gif buiten achter te laten. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers houden rekening met een renteverhoging om de inflatie door hogere energieprijzen te bestrijden. Dat zou de eerste rentewijziging zijn onder voorzitter Kevin Warsh, gekozen door president Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten al ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat schat het onafhankelijke Congressional Budget Office op verzoek van het Amerikaanse congres. De militaire operatie heeft ook de Amerikaanse munitievoorraden geraakt. Vooral die van Patriot luchtverdedigingsraketten. Aanvullen duurt minstens 5 jaar. Nieuwe Amerikaanse cryptowetgeving is dinsdag gestrand in het congres. Het voorstel kreeg te weinig stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van digitale activa. De bitcoin zakte tot 5,3% naar $74.910, het laagste niveau sinds juni. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verandering.

0: bekijk azcuracao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
5: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.

0: 103.1 FM.
1: Beach. Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus...

0: Rondo, Mr. Santana, GMB.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel.